0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Kaan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
3: Karakter.
0: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
2: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Naomi Pagi voor Doe ik 7 was. En Alibi Moeka achter, zonder stroom en gas. Met al haar veel schulden en lege portemonnee. Nou, de Demi-Nasje wil dat de fort moest gaan. Maar wat het die lelijke rotzak doen. Voordat de fort ging, nam de hij migree. En hij vond het vast een pracht van de grap. En de mooiste mensen die lachen zich slap. Gegniffel overal, word ik mijn naam zee. De wichte gieren was erop. En de jongens ook, ik sloeg de boom op. Ik zeg je, het leven is niet makkelijk met een normaal schree. Maar ja, ik werd ouder en ik gruide op. 110 kilo en roeg in de kop. Van stad tot stad, nagens op mijn gemak. Maar één ding sprak ik met mezelf af. Ik kreeg die kerel wel in zijn graf. Die lelijke, ruttige, smerige ettenbak. Het was Stadskanaal en ik leuf april. Ik had dorst en het was boekenkil. Ik ging café binnen en bestelde een glas bier. En door aan de tafel, daar zat het aan. En het was inmiddels al een oude man. En ik keek naar om en begon te briesen als een stier. Nou, ik kende die kop van foto die ik aan en van vooral van mijn moeke die luive schat. Ik kende zijn grote neus en zijn zwienenkop. En ik liep door op touw en ik keek naar om. En hij gooide van schrik zijn pilsie om. En ik zei, mijn naam is Gree. Alles oké? Okay? En nou gooi je eraan, lelijke smerige rotzak. Oh. Nou, ik sloeg me mijn voeten recht op zijn kop. En hij ging neer en stond direct weer op. En met een barkruk sloeg hem recht in mijn smoel. En ik greep hem bij zijn been en hij ging neer. En hij beet me in de neus en dat deed me slim zeer. En zo rolden we door over de grond in het voel. Nou, ik heb stakere kerels tegenover me aan. Maar aan deze man had ik meer dan zat. Hij schopte als een peer en hij beet me als een hond. En hij greep

0: Zijn buurt haalde zijn pistool eruit, maar mijn pistool zat al tekens in snoet. En hij keek me aan met een glimlach om zijn mond. En hij zei, zoon, de wereld is hard en de mensen gemein. Daar kun je elke dag op het nijsje wel zijn. En ik wist dat ik de night kon wezen, daar stoe klein was. Dus ik gaf die deze norm bij mijn vertrek. Maar leuf me jong, ik ben uit gek. Maar dankzij deze norm was ze de sterkste van de klas. Nou, doe eerst me net flink op mijn donder geven. En als toe wils, berooks me van het leven. En ik neem het hier naar kwalijk, jong, en ik hoor die night tegen. Maar bedank me eerst maar even voor die tijd. Want had ik die norm gegeven als Janus of Piet, dan was toe de geine wees die ze nou van de grond aan kan vegen. Ja, wat moest ik dan? Wat kon ik dan? Ik viel hem in de avonds met tronen op de wang. En die oude man kom je nog net af aan. Hij nuimde me zijn zoon en ik nuimde hem mijn pa. En ik denk nog wel eens weer aan hem terug. En dan loopt me de rilling over de rug. En kreeg ik ooit een zoon en dan nam ik hem Wim of Jordi of Richard of alles behalve gereed. God, wat heb ik een vreselijke hekel aan die naam gekregen.
1: Radio 1224. Een beetje vreemd, maar wel lekker.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten en er staat weinig wind. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 graden op de Wadden en 28 in het zuidoosten van het land. Zondag is het overwegend bewolkt en gaat het regenen. Dan wordt het 's middags een graad of 23. Volgende week keert het warme en zonnige zomer weer terug. En met name donderdag worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd Pieter!

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.

Weet je, als je in zo'n grote truck rijdt en dagen langs de weg zit, dan wordt het je allemaal wel eens te veel. Goed, je verdient een aardig loon, maar je bent soms weken van huis. Vooral als je op Iran of Turkije rijdt. Maar als je dan denkt aan al die mensen die bij nacht en ontij voor je klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld het personeel van benzinepompen, chauffeurscafés en wegenwachtstations. Dan denk je, het valt toch allemaal wel mee. Zo reed ik een keer 's nachts om 12:00 ter hoogte van verkeersplein Oude Rijn. Zie ik een collega van me met pech langs de weg staan. Ik besloot te stoppen om hem eventueel te kunnen helpen. Een meter of 20 voorbij zijn wagen zette ik mijn kar op de vluchtstrook. Enfin, ik ben mijn wagen nog niet uit of er stopt zo'n gele wagen van de wegenwacht. Kan ik u van dienst zijn, heren? Vroeg hij vriendelijk. Waarop een collega zegt, nou graag, want ik denk dat er een scheur in mijn verdeelkap zit. En dan zul je juist zien dat ik die nou net niet bij me heb. Nadat hij even onder de motorkap had gekeken, kwam ook de monteur van de wegenwacht tot de conclusie dat de storing veroorzaakt werd door een scheur in de verdeelkap. Hij ging weg om het kapotte onderdeel, dat hij ook niet bij zich had, ergens te kunnen gaan halen. Het was intussen gaan regenen en we besloten om zo lang in de cabine van mijn wagen te schuilen. Na ongeveer een half uur zag ik een wagen stoppen bij de truck van mijn collega. Het bleek de monteur van de wegenwacht te zijn, die alweer teruggekomen was. Een ogenblikje, heren, zei hij. Dan zal ik die kap even verwisselen en dan kunt u weer verder. Fluitend begon hij te sleutelen en hij had in minder dan geen tijd het euvel verholpen. Normaal gesproken denk je niet verder bij een dergelijk voorval. Maar later, toen ik weer hoog en droog in de cabine van mijn truck op weg was, realiseer ik me pas wat er allemaal zou kunnen gebeuren als er geen wegenwacht zou zijn. Waarschijnlijk zou mijn collega een halve nacht hebben staan wachten tot er iemand gekomen zou zijn die hem mee had willen nemen. Zijn vrouw zou waarschijnlijk uit ongerustheid de politie hebben gebeld of een slapeloze nacht hebben gehad. Dit verhaal is maar een van de vele voorbeelden. Maar na zo'n overpeinzing realiseer je je pas hoe belangrijk de wegenwacht voor ons is. Ook al sta je daar niet altijd bij stil. Maar nu de mogelijkheid zich voordoet jullie door middel van dit verhaal te bedanken, wil ik die kans met beide handen pakken. En daarom zeg ik uit naam van al mijn collega's, wegenwacht, weer en wind, bedankt.

0: www.vv4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. Twee afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen één enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khans vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan. Dan nog het weer. Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Bij een matige beste wind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: 2-4. Weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Er waait een matige westelijke wind. Vanavond is er eerst veel zon, later neemt in het noorden de bewolking toe. Morgen is het dan ook bewolkt en trekken lichte regen en enkele buien van west naar oost. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanaf dinsdag volgt zonnig en zeer warm zomerweer. Woensdag en donderdag kan het op veel plaatsen tropisch worden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
2: Hallo, hallo, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
0: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Yeah! Radio 1224.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur.
3: 8 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
4: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongen's Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Tijd geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij George van Dongen's.

0: smaakt. Barstens vol met bouwstoffen zoals ijzer, kalk, staal, noem maar op. En bij ieder tweede pak gratis een bouwvergunning.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Radio 1224.
1: Daar gaan we.
2: 3,
1: 2, 1.
3: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

Lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen. Dit is George van Dongen.nl.

Wel vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224, allemaal een hele goede morgen. Het is zaterdag, de 25e juli van het jaar 2026, 8 uur geweest. Dat betekent weer herrie op de antenne en op de internetkabel. Hè? Ja. We zijn weer een klein beetje opgeknapt aan deze kant, dus we hopen het allemaal een klein beetje vol te houden. Zonder gehoest, geur, gepreut, dat weet je het allemaal. Toch even een kleine anderhalve maand, moet mij nog. Anderhalve week in de Lappenmand gezeten. Ja, het ging allemaal niet zo echt zoals het moest gaan. Nee. Gaat nou nog niet hoor. Nee, ik hoor jou al denken. Het gaat nou nog niet. Hoor eens wat de geluiden nou weer over mijn speakers heen komen. Ja, nee, ik snap het helemaal. Nee, ja. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. En jij hebt ervoor gekozen om ernaar te luisteren, hè? Jawel. En natuurlijk eerst even dank uitbrengen naar de collega's voor de afgelopen week. Hier en daar sprong er toch weer eentje zomaar even weer het diepe in. Ja, altijd weer gezellig. En natuurlijk ook collega's die gezellig aan het genieten zijn van hun verdiende vakantie. Nou, geniet er lekker van. En we hebben natuurlijk ook een jager, onze Steven. Onze scheepsjager, die is ook 65 geworden geloof ik vandaag. Nou, ook lekker hoor, ja. Hey Steven, mocht je meeluisteren, alvast de felicitaties vanuit Studio 16. Hey, ja. En we gaan maar gewoon wat muziekjes draaien. Hey, ja, daar zitten we hier tenslotte voor. Hey, ja. Nogmaals.

0: Geluid! Zo, die ging.
1: Ja, en mocht je wat bijgeluiden horen? Ja, nee, ik weet het, dat is mijn stem, maar we hebben ook andere bijgeluiden. Hier, hoor maar. Hoor je dat? Ja, dat zijn de ventilatoren en de airco die staan te knallen. Ja, ja.
2: Hits van toen en nu. Dit is gewoon van de grammofoon.
1: Laten we maar lekker.

0: kennen het natuurlijk ook in de versie van Johnny Cash en San Quentin. Maar dit was de uitvoering van Elias Bergen. En die had het allemaal over zijn.
1: Veenhuizen.

0: hele, hele, hele goede morgen. Ah!
1: Goedemorgen vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224. Al lekker op deze zaterdagochtend. De herrie op jouw zaterdagmorgenshow met ondergetekende door verdomme. Ja. Hey, leuk dat je erbij bent. En we zitten er ook helemaal klaar voor, hè? Jij kan natuurlijk jouw favoriete plaat ook aanvragen. Dat kun je allemaal doen via onze website radio1224.nl. En als dat allemaal te moeilijk is, of je kent even niet bij de website komen... Nou, we hebben ook natuurlijk onze WhatsApp-nummer. Langs dat WhatsAppje kan je natuurlijk ook jouw plaat aanvragen. De lijn staat open op 06-244-95564. En een leuk ingesproken berichtje, dat is ook wel eens... via de WhatsApp kan dat makkelijk, hè? Ja, gewoon een ingesproken berichtje, hè? 06-244-95564. Dat is het nummer van Studio 16. Een hele hoop denken wel eens van... de collega's die hebben allemaal een WhatsApp-nummer. En sommigen denken dat we allemaal hetzelfde nummer hebben. Nee. Elke studio, elke DJ... heeft zijn eigen WhatsApp-nummer. Dit is die van Studio 16. Hè? 06-244-95564. En dat gaan we natuurlijk straks zo doen. Zo rond de klok van 9 uur. De allereerste, ja. In het kader van...
2: Lekker na de wekker.
1: Dan kun jij natuurlijk bellen met de studio weer op een heel ander nummer. Ben jij de eerste op deze zaterdag. Met jouw verzoekplaat. Maar daarover straks meer, hè. Ja. We gaan eerst nog even wat gezellige plaatjes wegdraaien voor jou. Lekker gewoon van de grammofoon zijn de vinyle hits. Ik heb er eentje klaar liggen van John Fogerty. En die heeft het allemaal over The Big Train from Memphis. Nogmaals, goedemorgen. Ja.

Volgens mij de eerste enige single op vinyl van Tamara Tol. Deze Het Huis dat tussen rozen stond. Ja, het was een nieuwe plaat, maar hij kraakte toch wel een klein beetje aan het begin. Hè? Ja, ja. Ach ja, toch iets minder zuinig mee omgegaan, denk ik zo. Kan gebeuren. Ja, ja. Hey, goedemorgen. 5 minuten over de klok van 8:30. Culture Club.

0: Ja, ik blijf deze toch beter vinden dan die bye bye plaatje, hoor. Ja. Staat ook alweer op nummer 1. Nou, dit was haar vorige nummer 1, hè?
1: Ja.
0: Gewoon van de grammofoon. Ja, mocht je het niet geloven, nou ja, dan geloof je het niet. Je hoorde hier Shakira op 12-2-4. En zo.

0: zaterdag, de 25e juli alweer. Ja, de maand juli zit er ook alweer bijna op, lieve luisteraars. Yes. We gaan zo langzamerhand augustus heen. Zo langzamerhand beginnen bij sommige mensen alweer te kriebelen over de kerst.
1: Ja.
0: Hier en daar beginnen alweer de kerstdorpjes en dat soort dingen tevoorschijn te komen. Ja. Ik kan er alleen maar één ding op zeggen. Die kerstboom nog eventjes niet. Echt niet. Nee, laten we eerst nog maar even lekker genieten van wat sommigen nu ook noemen vakantie. Ja, ik heb dit jaar geen vakantie, dus ik neem hier en daar af en toe een snipperdagje. Zodoende, ik ben toch elke woensdag al thuis. Dus, ja, we hebben ze noemen het bij ons een 80-90-100 regeling. 80% werken, 90% uitbetaald krijgen en 100% pensioen. Hè? Ja. Ah, ik als oude lul zijnde, ja, ik heb daar gelijk maar even de koe bij de horens gepakt. Hè? Ja. Ik denk, daar ga ik ook natuurlijk even gebruik van maken. En daarom heb ik gekozen voor de woensdag. En nou hoor ik een hele hoop zeggen van, hé, verdongen, je had toch beter de maandag of de vrijdag kunnen pakken. Een lekker lang weekend. Nou, aangezien ik in 3 ploegendienst werk, en vooral de nachten en de vroege ochtenden, is meestal de woensdag de breekdag. Ja, het breekt je dan gewoon helemaal af. Dus als je bijvoorbeeld 3 nachten hebt gewerkt, ja, die derde nacht, ja, dan ga je het gewoon voelen. En dan ben ik in het weekend helemaal kapot. Met de knoppen. En dat soort dingen. Ik denk, ik pak de woensdag. Dan heb ik daar geen last meer van. Nee, dat bevalt me goed hoor. Ja. Nogmaals, goedemorgen.

0: Lekker gevarieerd. Dit is George van Dongen.nl.
1: Dit is gewoon van de grammofoon.
2: Radio 1224.
3: Hey, goedemorgen.

Ik weet niet of je wel eens kijkt naar van die filmpjes op onder andere Facebook en dat soort dingen. Van die Reels-video's komen dan wel eens voorbij. Je hebt America's Got Talent. Hè? Ja, dan moet altijd, als ik dit nummer hoor, dan moet ik altijd weer denken aan die schoolconcierge. Man, die stem, hè? Die leek precies op deze van de zanger van Journey. Hè? Don't Stop Believing. Ik zie hem elke keer weer voor me staan, gewoon op dat podium. Hey, goedemorgen, dit is...

Ja, ja, de dag is weer begonnen. Nou, al lang geleden hoor, al lang geleden. Ondertussen is het 8 minuten voor de klok van 9 uur. Nou, straks gaan we natuurlijk de verzoekplaten erbij halen. Hè? Ja, ja. Je kan ze allemaal nog aanvragen via onze website. Radio1224.nl. En anders gewoon even via onze WhatsApp-nummer. 06-244-95564. Mocht het nou allemaal te snel gaan, ja, ja. Op onze website daar staat ook zo'n tekentje van WhatsApp. Als je daarop klikt, dan komt het ook. En het staat eronderin ook, hè, ja. Zo'n scrollbalkje in onze player, ja, komt het ook allemaal voorbij, hè. 06-244-95564. Voor een verzoekplaat of een leuk babbeltje. Ja, een leuk audioberichtje, dat is ook altijd... We kennen het hier gewoon allemaal afspelen, ja. En dan gewoon alles opengooien. Maar mocht je daar allemaal een beetje te verlegen voor zijn... nou ja, gewoon even via radio1224.nl een leuk verzoekplaatje. En het maakt niet uit. Vraag maar raak. We draaien bijna alles. Hier in de ochtendshow. Ja, Van Dongen die draait bijna alles. Of het nou iets van Metallica is of iets van Ad van Horen. Zangeres zonder naam. Siebel en Wiebel. Marianne Wiebel. Marianne Weber en Siebel en Wiel. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat soort dingen allemaal. Maar een oudje van Lynn Henderson. Ja, die hebben we hier ook. Wil je iets uit de hitparade hebben? Een Taylor Swift kan ook. Hebben we hier ook. En dan heb ik het alleen nog maar over de vinylplaatjes. Ja, ja. En straks natuurlijk, na 9 uur, dan lekker... naar die wekker. De eerste verzoekplaat van deze zaterdag, de 25e. Zodra jij het geluid van die lekker naar de wekker hoort... dan kun jij bellen met 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Maar dat is alleen bij het geluid van die lekker... naar die wekker. Ja, ja. Oh ja, ik had even een plaatje klaar. Nee, ik ga even die andere erbij halen. Oh, die staat niet scherp. Moet ik eerst even die LP eraf donderen. Ja, want daar stond die Journey op. Ja, dat is een LP van een andere radiostation. Top 1000 alle tijden heet het album. Ja. Ah, staan leuke nummers. Maakt mij dat uit dat het van een andere radiostation is. Als ik de muziek maar heb, hè? Ja, ja. Hé, maar ik hoorde van de week in onze non-stopper hoorde ik een plaatje voorbij komen. Ik denk, oh ja, die is leuk. Maar de B-kant vind ik veel leuker. En die ben ik nou dus even druk bezig om op de draaitafel aan te knallen. Maar ja, je moet schuiven, je moet ouwe hoeren gelijk. En... noem het allemaal maar op. Kijk, dit was de A-kant die ik van de week hoorde. Oh, oh. Hij kraakt wel op. Kijk, deze hoorde ik van de week in onze non-stoppen voorbij komen. Ik denk, oeh, dat is leuk. Leuk, leuk, leuk. Even kijken. Ken jij de plaat nog een beetje? Ja, een van die gasten die is er helaas niet meer, hè. Maar ze deden ooit mee aan het Songfestival. Jawel. Maar dat was met een hele andere plaat, hè. Dat was de titel gelijk aan de groep. Ik heb het hier over de formatie. Uit Duitsland afkomstig. Ladies and gentlemen. Dit

Maar dat zei ik, hè, die kwam van de week bezig in onze dingen. Ja, in onze non-stopper. Hè. Maar ik vind de B-kant vind ik leuker. Die gaan we dus even lekker draaien. En die klinkt zo lekker, hè? Nu op Radio 1224. The Rocking Sun of Genghis Khan.

ja, leuke plaat, hè? Ja, pas op vinyl geperst, deze van het Noordzee-duo. En die hadden het allemaal over als de bouzoukis klinken. Ja, ja. Hey, goedemorgen.

Nou weet ik niet of dit een Bels zangeresje is. Lizzie en Lucky. Ja, Lucky. Ja, dat denk ik bij mijn eigen. Goed, het was niemand minder dan onze Belgische vader Abraham. Hoe heet hij ook? Johnny Blanco, hè? Ja, die hoorde hier gewoon. Samen onder de naam Lizzie en Lucky. En dat allemaal met Speel niet met mijn voeten. No. Dat doe ik met mijn eigen voeten zelfs nog niet eens, hè?

Ja, ik heb ook daar zoiets, hè. Ja, ik heb dat ook. Ja, ja, goed. Kan er ook niks aan doen. 11 minuten over de klok. Van 9 uur. Straks gaan we lekker beginnen met onder andere die lekker naar de wekker en jouw versoepplaten. Naar voren.

0: Even lekker terug in de tijd, hè. Prachtig mooie plaat van Foreigner. En I wanna know what love is. Er wordt hier ook al in de chatbox gevraagd. Ga je er eerder uit vandaag? Ja, om 10:30 stop ik ermee. En dan komt Lady Miranda. En Miranda die draait tot aan de klok van 1 uur. In verband, wij moeten vanmiddag weg. Want we staan vanavond in Geertruidenberg op de kofferbakverkoop. Dus dat is een avondmarkt op de zaterdag. En dan moeten wij om 3 uur moeten we daar de boeltjes uit gaan pakken. Want om 4 uur gaat de markt open. Dus mocht je niks te doen hebben en in de buurt van Geertruidenberg zijn, die zou zeggen, kom gewoon even langs, hè, op de markt in Geertruidenberg. De kofferbak verkopen. Altijd leuk en gezellig, hoor. Ja.
1: Hey, Stoorzender.
2: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kilohertz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
2: 1224.

ja, ik ben weer veel te laat. Hè. Ja, ik denk, ik zet nog even gauw een plaatje klaar. En dan gaan we... Maar ja, ik ben aan het chatten en aan het dingen doen. En aan het wasbehoesje. Want wie waren dit? Was Los Allegras. En dat allemaal met How Much Is That Ducky In The Window. Los Allegras, die gewoon uit Nederland kwamen. Die hadden ook een hitje in de jaren 70 met Coconut Woman Is Coming Out. En nou ja, goed. Laten we maar niet verder gaan zingen.

0: 0676-541-9920. Wat hoor ik nou allemaal weer? Er gaat hier een telefoon over, hoor je dat? Sinds wanneer maak jij geluid, joh? Nou, nog nooit geweten. Mijn telefoon die maakt opeens geluid. Ach ja, moet je kunnen. Ja, nou, dan kun je in ieder geval horen dat er iemand aan de telefoon hangt. Ik zeg nogmaals een hele goede morgen daar aan de andere kant.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Gerda.
1: Dus jij gaat de kofferbak doen. Ga je niet zelf in.
0: Wat zei je nou?
1: Dus jij gaat de kofferbak doen. Je gaat er niet zelf in.
0: Nee. Ja, nou, ik ga af en toe op de kofferbak zetten, maar ja, ook af en toe op de aanhanger. We hebben een aanhangertje vol met allerlei prulletjes en dingetjes.
1: Ik hoop dat het droog blijft voor je vandaag.
0: Ja, nou, het is wel voorspeld dat het droog zou blijven, dus... Dus laten we
1: het... En ja, goede verkoop dan. En ik hoop dat je je spullen kwijtraakt, wat je kwijt wil.
0: Ja, nou ja, we gaan het zien, Gerda. Dus kijk, dat is 4 maanden achter elkaar. Je begint in mei. Dat is een zondagmiddag... rommelmarkt, ja, dan krijgen we in juni krijgen we een zaterdagavond verkoop. Maar die is niet doorgegaan in verband met het hete weer wat we toen hadden. En 's avonds behoorlijke buien zijn overgetrokken. Dus toen hebben ze de boel gecanceld. En nou, vanavond gaan we ook weer. En dan hebben we volgende maand weer op een zondagmiddag. En dan is de afsluiter.
1: Daar gaat Robbie ook mee.
0: Ja, wij staan elk jaar 4 keer daar. Ja, het is gezellig hoor. Het is een vrije inloop. De mensen hoeven daar geen inkomen te betalen of wat dan ook. Ruim voldoende parkeergelegenheid, dus ja, het is gewoon altijd gezellig.
1: Fijn dan.
0: Dus kijk, hey, maar, ik was nog niet klaar, hè.
1: Oh.
0: Kijk, wat je met de normale rommelmarkt hebt, dan heb je allemaal van die kraampjes staan. Ja, van die tentjes. Maar dat is hier niet. Dit is een kofferbakverkoop, dus ieder heeft zijn eigen dingetje. Dus dan zie je de leukste creaties af en toe voorbij komen. Wij hebben ook onze aanhangwagen helemaal omgebouwd tot een soort kraamkar gebeuren. Ja, dat is best wel leuk. Dus niet allemaal van die tentjes, nee, gewoon de ene gooit een kleedje uit en de ander die heeft wat tafeltjes staan en de ander die, gewoon van alles en nog wat. Het is gewoon om te zeggen van een gezellige pleurisbende.

0: gaat het om.
1: Ja, daarom. En wij hebben er een stukje muziek bij. Krijgen we ook altijd complimentjes over van... Hey, het is altijd gezellig als jullie er zijn. Altijd leuke muziek en weet je het allemaal. Dan denk ik bij mijn eigen Van Dongen en leuke muziek. Ja.
0: Heb je zaterdag... Oh, dat heet mijn radio op.
1: Ja. Wat zei jij nou? Foei! Foei! We gaan niet vloeken in de kerk, hè? Pas op, hoor.
0: Ik moest even lachen.
1: Ja, nee, ja, dan mag de pret ook niet drukken. Goedemorgen, okay. Gerda.
0: Grapje.
1: Ja, nee, dat moet kunnen. Ik zeg nogmaals, goedemorgen, Gerda.
0: Ja, goedemorgen. Nou ja, cricket is er niks. Goedemorgen, Sjoerd.
1: Ja.
0: Ik wil een praatje aanvragen.
1: Ja, nee, dat snap ik, hè, want dat is lekker naar de wekker, hè.
0: Ik wil Santa Jacob aanvragen. Die heb je lekker niet gepakt.
1: Ja, die heb ik lekker achter me staan. Oh. Ik denk, ik ben jou voor.
0: Je kent me zo langzamerhand.
1: Ja, maar ik heb hem alleen nog niet op de draaitafel liggen. Maar ik denk dat ik weet welke ik moet hebben. Ik moet natuurlijk nummer 3 van kant 1 hebben.
0: Ja, het is eentonig, maar ik vind dat een heel mooi nummer.
1: Ja, nou ja, dat snap ik, hè. Dus de David-song, hè, maar dan in het Duits, hè.
0: Voor de rest alles oké? Met
1: Jarno
0: ook?
1: Die ligt op het ogenblik ook plat. Dus ik heb de hele boel aangestoken hier. Dus Lady Miranda, ja, dat gaat nog een beetje. Dus ja, en ik hoes mijn eigen af en toe nog een beetje kwijt.
0: Nou ja, en als je een hoge stem hebt, dan heb je zo'n kikkertje dan je keel zit, hoor ik.
1: Ja, nou ja, ach ja, het gaat vanzelf weg, hè. Dus even gewoon wat hoppakee achterover knallen. En dan zien we wel hoe het allemaal gaat gebeuren.
0: Oké. Okay. Dus. Hey, ik wens je een hele fijne middag, avond, Sanada. En ik hoor mijn plaatje zo wel.
1: Ja, nou ja, hij ligt op de draaitafel, dus we gaan hem er gezellig bij halen.
0: Oké, groetjes weer. En tot de volgende keer.
1: Ja, jij ook een hele fijne dag daar aan die kant, ja. Gerda.
0: Oké, doei.
2: Radio 1224.
1: Even kijken. Nee, ik moest even deze. Hebben. Ik moet even... Jongen.

0: de Wekker Verzoekplaat.
1: Zo, die stond wel erg scherp, hè?
2: Ja.
1: Net geen valse start.
2: Nee.
1: Hey, goedemorgen, leuk dat je erbij bent, hè? Dat geldt ook natuurlijk voor Ronnie. Voor onze Klaas. Voor onze Teun. Lady Miranda. En noem het allemaal maar op. En jij natuurlijk daar aan de andere kant van de radio. Verzoekplaten, stuur ze gezellig in via radio1224.nl. En ik ga ze zo dadelijk voor jou draaien. Na deze lekker van de Wekker, hier is Santiano.

lekker, hè? Deze van, even kijken, Julian Verdien geht nicht in die stad. Hoit nacht. Nou was ik even aan het zoeken naar een dingetje, maar ik kan hem niet meer vinden. Hoe kan dat nou allemaal? Even kijken. Staat er helemaal niet tussen. Nou ja, gaan we eerst even dit doen, hè? Ja.

Volgens mij ben ik gewoon heel dat ding kwijt. Waar is die allemaal gebleven? Even kijken hoor. Jongen. Ik denk, nou, ik ga even een dingetje ertussen gooien. Die ik er altijd zo vaak tussen gooi. Nou ja, zo vaak. Hè. Ik draai het af en toe. Maar ik kan het helemaal niet meer vinden. Het lijkt wel of heel mijn paneel naar de ding is. Nou ja, goed. Ik wou iets doen. Hè, want hij staat er ook elk jaar weer. En dat doet hij al een jaar of 10 jaar. Want, we hebben hem wel gevonden. Ik heb het over onze Paul de Graaf. En het

0: man, man, man, man. Wat had die vent?
1: Nog een jaar wachten is best lang.
0: Ja, nee, dat snap ik, Paul. Het vierdaagse Nijmeegse wandeltoestand liedje. Hè? Ja, dat speelt hij al jaren daar. En dan onze Paul de Graaf ook een keer hier in de studio geweest, hè, live. Hè? Ja, leuke, gezellige kerel is dat, hè? Ja. En wat een strot heeft die vent, man. Want hij zong toen live hier ook in de studio, hè. In de toekomst zijn we dat allemaal weer van plan. Hier, bij 12-2-4, om artiesten weer in de studio uit te nodigen. Ja, maar dan moeten de cameraatjes werken en dat soort dingen. Het is altijd leuk om dat te zien. Hé, hey, maar...

0: De Ochtendshow, hier op 1224. Vrienden en vriendinnen, luisteraars, goedemorgen. We zeggen ook een goedemorgen tegen Wivine, ook zojuist binnengeklopt.
1: Ja, ja.
0: Ik hoorde de deur al.
1: Ja, ja.
0: Gezellig hoor. Nou, vanuit het mooie Oudenaarde. Onze collega van de zondag, onze Klaas, er ook gezellig bij. Ja, Gerda zit er nog steeds. Die ligt lang uit, gespreid, op de vloer. Af en toe een beetje met de katjes aan het stoeien, een week het allemaal.
1: Ja, ja,
0: moet allemaal kunnen. Ach ja, gezellig toch. Nou, we gaan ze erbij halen, hè.
2: En dan nu een verzoekplaat.
0: We gaan naar het mooie mail toe. Zeg een hele goede morgen tegen Ronnie, Simone en Rosin. Ja, lekker aan het genieten van een welverdiende vakantie daar, hè. Ja, ze gaan een beetje dagtripjes doen en dat soort dingen. Ja. Ja, lekker aan het genieten hoor, van de vakantie. Zo hoort het ook. En zo zijn er velen met jullie. Maar mocht je ergens naartoe gaan, even de reischeck plannen, hè, van A naar B. Hè, want we gaan hier en daar nogal wat wegen dicht. Zelfs hier in de wijken gaan de binnenwegentjes dicht. Wat denk je nou? Alles gaat er gelijk dicht. Hè. We mogen straks gewoon niet meer naar het werk toe. Trouwens, over het werk gesproken. Ik kwam van de week op mijn werk aan, weer na anderhalve week. Ik werd niet toegelaten. Nee, ik werd niet toegelaten. Ik denk, wat is dit nou allemaal? Mijn pasje, ja, hij piepte wel. Maar dan ging geen deur open, hè? Dus even informeren. Ze zei, u staat niet meer in het systeem. Ik zei, mooi, ga ik naar huis. Ze zei, vervroeg pensioen. Nee, zei mijn leiding. Even, dan gaan we wel even maar naar checken. Hij zei, want dat probleem heb ik ook gehad een week of twee, drie geleden. Ze zei, oh, dat is nou weer jammer. Nou, pasnummer erbij. Nou, pasnummer stond op een hele andere naam. Ik zei, ja, maar dat ben ik niet, hè. Zie je wel? Ik zei, ze willen van me af. Ik zei, geef me maar een zak geld mee. Ik zei, ik ga wel lekker thuis zitten, hoor. Ja. Nee, kwamen ze weer aan. Ik zei, nou. Hebben ze zoveel wegen en dat soort dingen in elkaar gezet om mij toch weer een nieuw pasje te geven. Ik denk, nou, dat vind ik toch weer jammer. Moet ik toch weer maandagochtend daar om 6:30 zijn? Ja. Ach ja, ik kan niet alles hebben. Hè? Nee. Goed, maar verdongen, je dwaalde af. Want je was bezig met een verzoekplaat. Hè? Nou ja, gaan we goed. Oké. Gaan we even een andere tune in starten. Hè? Zo, hoppakee.

Ja, we waren bezig met een verzoekplaat, hè. Vanuit de locatie Mil, Ronnie, Simone en Roosim. Goedemorgen. Ze schrijven deze kant op. Goedemorgen, George. En goedemorgen allemaal. Zou je even een nummer mee willen draaien van Rowan Hisse? Graag het nummer van auto, vliegtuig, trambestuurder, motorrijder. Wat hebben we nog meer? Stoomboot. Zoiets, hè? Ja. We hebben van alles en nog wat, hè, geloof ik. Hè? Ja. Dus, nou, dan gaan we even opzoeken, hè. Nou, over stoomboot gesproken. Komt weer een stoomboot de studio in. Een stoomboot die de studio in komt rijden. Verdongen? Nou ja. Goed. Ja, joh. Zwaai maar met je berenboot, hè, ja. Verder schrijft Ronny deze kant op. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie. Ja, de vakantie die voor ons is begonnen, hè. Ja, ja. Wij doen alles lekker met de auto. Oké. Lekkere gezellige dagtochtjes maken. En woensdag gaan we naar de gezellige braderie hier in Mil. Ja, de vakantiejaarmarkt, hè. Daar lekkere gegaande haantjes halen. Oh ja. Oh ja, dat maak je hem ook niet blij mee, hè. Nee, dat maak je hem. Ja, nee, ja, zo. Of ik even een plaat mee wou draaien, dus. Ja, ja. Ga je nest in. Het jongen, jongen, wat een bende weer gelijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou ja, het wordt tijd voor muziek, hoor. Het wordt tijd. Ja, het wordt tijd voor muziek.

Even op zoek meegedraaid namens Ronnie, Simone, Rosie met het mooie mail. Deze van Rowan Heerse. Auto, vliegtuig, een trein en een boot. Ja, goed. Nou weet ik niet, nou gaan ze dagtripjes maken. Is er nou nog dit? Volgens mij is dit weekend het laatste keer. Laatste dag, geloof ik, of wat dan ook. Hè? Daar in Assen. Dus even voor jou, Ronnie. Ja, gas erop. Oh, dat is de barbecue. Ja, die komt straks pas. Ik moet de barbecue... Nou, doe de schuif verkeerd omhoog.

Even ons retourtje richting Mail. Ja, laatste dag in Assen. Laatste weekend. Nou, mag deze ook niet ontbreken, hè? Gewoon van de grammofoon, je hoorde hier normaal en oerend hart.

blijf lekker. Deze van Richard van der Weijden en Baby Don't Go. Even kijken. Jeep hem was dat, geloof ik. Even kijken. Ja, deze moest ik even hebben. Jawel. Ja.

0: Elke donderdag te beluisteren hier op 12.24. Alleen hij heeft geloof ik nou vakantie. Maar Steven nogmaals.
1: Van harte gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd met je verjaardag. En ik hoop dat je een fijne dag hebt. Wel gefeliciteerd dus.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Ja, hij is 65 geworden, ja. Maar ja, na 66 jaren begint het leven pas eigenlijk, hè Steven? Ja, dus je moet nog een jaartje geduld hebben, kerel. Maar een hele fijne dag toegewenst. Deze is voor jou, Franklin Kennedy.
3: U zult nu wel verbaasd staan. Pensioen staat voor de

Even meegedraaid voor onze collega van de donderdagavond, scheepsjager en Madonna, oftewel onze Steven uit het mooie Staphorst. Vandaag, ja, 65 jaar geworden, hè? Ja.

we gaan even gezellig naar Amsterdam toe. Onze Gerda, de stalkster van de ochtendshow, hè? Ja. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Zou jij even een paar plaatjes voor mij mee willen draaien? Ja, geplaatst van André Hazes. Probeer eens te lachen. Nou, ik zei tegen Gerda, nou, zie je het niet? Ik probeer het. Maar als ik jou aan de lijn heb, lukt het me niet. Hey, dan gaat hier het telefoon af. Even kijken wat, of een WhatsApp berichtje. Oh, ik krijg net een berichtje van Lady Miranda. Draai maar gewoon tot 11 uur. 2 uur is genoeg voor mij vandaag. Ah, het is een drukke dag vandaag. Dus, we moeten straks naar die rommelmarkt toe. Dat gaat helemaal goed komen. Maar we waren even bezig met onze Gerda. Hè? Ja, die probeerde van alles en nog wat. Een week het allemaal. Probeer eens te lachen. Zeg. Ja. Maar dat gaat moeilijk hoor, als we Gerda aan de lijn. Nee hoor, Gerda, nee. Je weet, ik pest je maar een beetje. Hè? Ja, ja, ja, ja. Moet de pret... Mag de pret niet druk, hè? Als ik Gerda aan de lijn heb, moet ik altijd weer denken. Hè? Ja, hoppata, hoppakee. Nee, Gerda, het is er weer tijd voor. En jouw verzoekplaat van André Hazes.

0: Even meegedraaid namens onze Gerda uit het mooie Amsterdam. Hè. Deze van niemand minder dan André Hazes. En probeer eens te lachen. Ja. Ja, ik moest ook lachen, ja. Omdat Gerda die vroeg nog een plaatje aan. CDE Annabella. Als ik trouw, ik uit liefde. Ik denk, wat moet ik daar nou weer van maken, ja. Het zijn de Annabella's. En als ik trouw, trouw ik uit liefde. Zo heet de plaat.
1: Marieke van den Mol.
0: Zo, waar komt die vandaan, man? Volgens mij komt die uit Gerda de kelder vandaan. Even kijken of deze wat beter klinkt dan... Ja, even kijken. Jonge 78 toeren.

0: somebody help me. I wanna go home.
1: Even lekker terug naar 1967 alweer. Even als retour gedraaid naar onze Gerda in het mooie Amsterdam. Een plaat met betekenis, hè, voor haar. Emotionele herinneringen. Tom Jones hoorde je hier en de Detroit City.

gaan weer... Tenminste, we gaan nog een keertje naar Mil toe. Naar Ronnie. Naar Simone. En Rosim daar in het mooie Mil. Hè? Ja. Lekker aan het genieten zijn van een welverdiende vakantie. Om de vakantie in te zetten, gaan ze vanavond eerst lekker even gezellig aan de barbecue. Ja, ja. Daarom vroeg ze of ik even de plaat mee wou draaien van André van Duin. En het nummer Barbecue. En het zou leuk zijn, maar ik denk dat de kans klein is dat je hem op vinyl hebt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die kans is juist heel groot, hè. Het is de B-kant voor de katse viool, hè. Ik zei nog tegen Ronnie, ja, ik denk het, ik weet het haast niet zeker. Ik heb hem wel gehad op vinyl, maar ik dacht dat ik hem eruit gegooid heb, omdat de katse viool eigenlijk bijna nooit gedraaid wordt. Maar ja, we hebben hem gehouden in verband met de barbecue, hè, ja. Kijk, het wil niet zeggen dat ik elke vinylsingle ga houden. Een plaat die eigenlijk nooit, echt nooit of zeer zeldzaam gedraaid gaat worden. Ja, die vliegen hier de deur uit, hè, ja. Ik heb er wel zoveel staan, dus ja, moet een beetje ruimte maken dan, ja. Maar deze hebben we gelukkig wel op het mooie vinyl. Ik zou zeggen, Ronnie, Simone en Rosim, genieten vanavond lekker van die gezellige barbecue, hè? Ja, ja.

ook. Hoop dat het bij jullie vanavond er beter aan toe gaat. Hè.

0: maar daar.
1: Leuk, hè, op de melodie van Volare. Je hoorde hier niemand minder dan André van Duin. Die had het over vakantie. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen en luisteraars van Radio 1224. Ja, het is verdongen hier, hè? Ja, ja. Tot aan de klok van 11 uur, dat allemaal in stereo, hè? Ja, ja, ja, ja. Wat dacht je, wat gebeurt er nou? Links, rechts. Ja, dat is leuk, hè? Links, rechts. Wat zit jou bij jou andersom? Nou, dan klopt er iets niet, hè? Oh, ik krijg ook een berichtje. Ja, ja. Bij mij kom je gewoon mono binnen. Ja, je zit via de AM te luisteren, ja. De 1224 kilohertz, hè. Ja, dat is het mono, hè. Ja, dan kan ik er ook niks aan doen, hè.
0: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
1: Sorry. Het liet me weer even gaan.
2: Hey, DJ, er is weer een verzoekie.
1: Ja, laten we dat maar gauw gaan doen, hè, ja. Hey, we gaan even naar de andere kant van Breda toe. Ik ga even naar mijn bro, mijn maatje, mijn vriend, makker. Onze Robbie de Groot. En hij schrijft deze kant op. Ik wil een omaatje aanvragen. Kun je een omaatje ook aanvragen? Dat weet ik allemaal niet. Hey bro, ik wil een omaatje aanvragen. Oké. Okay. Shayana of zoiets dergelijks. Madre Tierra. Bro, het is wel met dubbel N. Ik zat mijn eigen rot te zoeken. Maar goed. Hij wou deze plaat even speciaal laten weer klinken. Voor Mila en voor zichzelf. Zo kunnen we weer even een beetje terugdenken aan onze vakantie. Hij begint gelijk te zingen, hè? Ja, dat had ik niet verwacht, hè? Nee, die Shaheen, die begint gelijk te zingen. Maar ze denken weer terug.

0: terug aan de vakantie in Mallorca. Ja, dus dat is altijd weer gezellig als we weer denken dus, aan de vakantie in Mallorca. Dat moet natuurlijk kunnen, hè. Ik zou zeggen, nou, geniet er lekker van. Gaat die aankomen en denk maar weer terug aan toen der tijd. Ja, oké. Komt die aan.
1: Wauw, die hakt erin, man.

Even namens Robbie de Groot meegedraaid. Deze, even voor Mila en voor hemzelf. Iets van Madre, Tierra, Oye, nog wat gebeuren. Ach ja, dat moest je gelijk denken aan. Oye, oye, oya, ja.

Ah, schreef deze kant al op topplaat van Jack Herp. Ja, ja, even als retourtje gedraaid. Ja, je hoort hem weinig, hè, deze. We draaiden hem gewoon van de grammofoon. Torremolinos, I love you. Dat allemaal van Jack Herp. En hij schrijft al deze kant op. Wordt tijd dat deze opnieuw wordt uitgebracht in een nieuw jasje. Ja, wel gezellig, hè, zo'n feest.

we gaan gewoon gezellig verder. Ondertussen zeg ik er wel bij dat de verzoekbox is gesloten. Ja, ik heb nog een paar verzoekjes. Ik heb onder andere Wivine nog. Ik heb Ada Hensen heb ik hier nog. Even kijken, wat ik, nou, dan moet ik even naar de verzoekservice toe gaan. Ik heb er nog een paar liggen en nog wat andere leuke plaatjes voor te draaien voor jou. Maar we gaan nu eerst even naar, ja, ik wou even zeggen Ede, maar ja, dat gaat niet. Hij zit ergens anders, hè, ja. Hij heeft het mij nog een keertje gezegd waar hij zat. Ja, hij zit op de camping, ja, tuurlijk, ja, hè. Maar hoeveel campingen hebben we wel niet hier in Nederland? In ieder geval, lekker gezellig op de veranda van zijn sleurhut daar zit onze collega van de zondagmiddag. Onze Klaas Vaak, samen gezellig met zijn vrouwtje Sylvia te genieten. Jawel, dat is echt genieten van de boven te planken daar. Hè? Ja. Nou, we zijn er ook al een keer geweest. Nou, dan zit hij daar gezellig. Ja, je moet wel goed kijken hoor. Als je voorbij die tent loopt, dan moet je heel even goed kijken van waar zit hij nou. Maar die man die is niet zo groot, dus die stoelen, ja, die zijn een stukje groter. Oh ja, vier houten. Ja, dat zei ik nog. Je hebt vijf ijzers. Drie plastics, maar hij zit in vier houten, ja. Vier houten plankjes zo om de kern heen. Ja, dat kan hij niet naar buiten toe, hè, nee. Ze zijn vergeten een deur erin te maken, ja. Vier houten planken. Hey kerel, samen met vrouwtje Lief daar een hele fijne vakantie toegewenst. Schrijf deze kant op. Draai zomaar even die zonnige plaat van Cheerio. Voor iedereen en allemaal. Hè. Hey Klaas, dat gaan we gezellig doen. En geniet lekker van de vakantie daar, hè. Samen met het vrouwtje. Hè. En de dochter Lief zit verderop, dus gaat helemaal goed komen. Hè. En vergeet je auto niet aan te sluiten. Want dan sta je weer leeg. Maar het gaat allemaal goed komen. Dus de koffie staat klaar. Daarin hier vier hout, hè, bij onze Klaas op de camping. Hè. Dus ik zou zeggen, even een rondje camping. Vier houten in Nederland. Hè. Gaan wij Cheerio draaien. Hier is Justin de Wil.

gaan gewoon lekker door, hè, tot aan de klok van 11 uur. Hier op 12:24. We zeggen ook een hele goede morgen tegen Anna. Anna Hinze ook weer gezellig van de partij op deze zaterdagochtend. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Draai even graag een mooi plaatje voor jezelf, Miranda, voor Wout en voor mijzelf. En voor iedereen die meeluistert. Dankjewel en veel draaiplezier. Hey Anna, dankjewel. En we hebben een leuke plaat uitgezocht. Tenminste, dat hoop ik. Zo niet, dan hoor ik het graag. Hè. Maar hoe kan het ook anders? De temperaturen stijgen weer. Dat allemaal met de zomer van 2026. En daar zingt onze grote vriend Jannes het ook over. Hè? Ja, ja, ja. Daarom sturen we deze even namens Anna Hinze. Zo het internet op, zo de AM-frequentie op. In stereo of in mono, hè? En laat de zon maar schijnen. Nou, dat doet hij hoor. Dankjewel.

Even als retour meegedraaid voor onze Ala Henze daar in het mooie Veenendaal. Ja, er komt nou net een verzoekplaatje binnen namens Jannie Albers. Ja, sorry Jannie, ik heb al een tijdje geleden gezegd dat de verzoekbox is gesloten. En straks gaat die pas weer open bij Lady Miranda. En dan zijn het natuurlijk de Bels Vlaamse klankjes. Dat dus. Voordat ik de volgende verzoekplaat, hadden we het nog eventjes over het links en rechts gebeuren. Maar er zijn mensen natuurlijk die ook hier onze Egbert zit op de AM 1485 te draaien. Ja, dan heeft hij aan de volgende plaat eigenlijk niks, hè? Nee. Want dat is bij hem zo mono als maar zijn kan, hè? Maar even een radiotest voor jou.

Mijn draaitafel zit verkeerd. Mijn draaitafel zit verkeerd. Mijn draaitafel staat verkeerd aangesloten. Ja, dat is. Het moet wel. Even kijken of de andere ook goed staat. Even kijken of die wel klopt. Ik vond het al vreemd dat ik aan die knopjes moest draaien. Even kijken, test. Stereo.

0: Ja, moet ik die ene draaitafel even de stekkertjes omgooien? Ja. Een keer de stekkertjes eruit gehad. Dus, ja. Ach ja, de linker draaitafel draait rechts. En de rechter draaitafel draait links. Ja, goed. Ja, dat mag, ja. Standaard hier, hè. Bij Van Dongen. Ach ja.
1: Daar is er een. Even zoekplaatje.
0: Ja, we gaan even naar het mooie Oudenaarde toe. Ik zeg ook een hele goede morgen tegen Wivine. En Wivine die vroeg even twee mooie plaatjes aan. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Ik zou graag een plaatje van Jannes voor iedereen gedraaid willen hebben. De plaat van De Hele Wereld Mag Het Weten. En daarachteraan graag een plaatje van Susanna, eentje van Samino Rossi en Wunderbar. Hey, alvast een fijne verkoop daar in Geertruidenberg. En hopelijk niet te veel moeilijke kopers. Nou, zal wel meevallen hoor. Het is meestal altijd gezellig daar in Geertruidenberg. Maar Wivine, dankjewel voor het aanvragen van de plaatjes. Ik ga ze gauw draaien, want anders kan ik geen retourtje draaien voor je. En die ligt er ook nog klaar, hè. Wunderbar van Samino Rossi, zo dadelijk voor Mams, oftewel Susanna. Maar nu eerst Jannes en De Hele Wereld Mag Het Weten.

Even meegedraaid voor Susanna, oftewel Mams. Deze van Zemino Rossi en Wunderbar. Deze stuur ik even als retour. Stevens, mijn laatste. En een mooie overschakeling van gevarieerd naar de Vlaamse toertjes. Hè. Allemaal nog een hele fijne zaterdag. En volgende week zaterdag ben ik er weer. Hè. En deze is voor Wivine. Heel veel plezier bij Leven.

0: Dit is Studio 16 vanuit Breda met Lady Miranda.
1: Look out! Toetelschijf.

0: Goedemorgen.
1: En nu op de Vlaamse Tour met Lady Miranda.
2: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.

0: is Lady Miranda via Radio 1224.
1: Ik zeg een hele, hele goede morgen tegen iedereen. Het is zaterdag 25 juli. Juli, zeg het goed. En dit is Lady Miranda vanuit Studio 16 op de stream van Radio 1224. Wat gaan we allemaal doen vandaag? We starten zometeen gelijk met de verzoekjes. We draaien een uurtje korter. En dit allemaal in verband met de kofferbakverkoop in Geertruidenberg waar wij op staan. Dus tussen nu en 1 uur lekker veel verzoekjes hoop ik. Ik zou zeggen, stuur ze lekker op. En waar kun je ze naartoe sturen? Radio1224.nl of via ons WhatsApp-nummer 06-244-95564.
0: Dit is Studio 16 vanuit Breda met Lady Miranda.
1: Goedemorgen. Nogmaals het WhatsApp-nummer 06-244-95564. En voor onze Vlamingen is dat 0031-6244-95564. En we starten met eentje van Dana Winner.

0: Geniet van iedere dag en dat hoor je allemaal van Freddy Davis. En voor degenen die mijn beginbabbeltje gemist hebben.
1: De verzoekbox is geopend.

1224.nl. Of via, als je wilt chatten, dat kan natuurlijk ook. Dat kan allemaal via studio16breda.nl. Of je pakt ons WhatsAppje erbij. 06-244-95564. En we gaan verder met eentje van Elke Taalman. En Bill.

0: Zo, dan gaan we lekker starten met de verzoekjes. Ze komen al stiekem binnen. Langs verschillende wegen. Via de website. Via WhatsApp. En via de chatbox.
1: Heerlijk.
0: Maar voor we verder gaan met degenen die we net binnen zijn gekomen, gaan we eerst die van Jannie Albers nog even doen. Ze stuurde hem al naar George van Dongen toe. Ja, die had net zijn verzoekbox weggegooid. Dus draaien wij hem even weg. Een plaatje voor iedereen die luistert naar Radio 1224. En ik heb gekozen voor eentje van Laura Lin samen met Matthias Lens. En een beetje meer. Daarachteraan krijg jij natuurlijk een retourtje, Jannie. Maar eerst deze.

0: En deze is speciaal voor jou.
1: En welke is er dan die ik jou richting uitstuur, Jannie? Dat is er eentje van Paul Severs en Hello.

plaatje moet een beetje gewassen worden, denk ik. Een behoorlijk tikje in. Kijk, en nou slaat hij over. Zal hem maar gauw stoppen. Goed, dan gaan we op zoek naar een nieuwe van Paul Severs. Hallo, hallo. Kom mooi uit, we gaan morgen naar een platenbeurs. Dus even op zoek naar deze. Goed, we gaan verder met eentje van Willy Sommers en Dromen van Verre Stranden.

Dit hoor je straks ook al. Nee, nee, we gaan niet Jotiamo draaien. Maar we gaan voor deze verzoek even naar Oudenaarden toe. En ik zeg een hele goede morgen tegen onze lieve vriendin Wivine. Ze schreef deze kant uit. Dag Miranda. Hier dan mijn verzoekjes voor vandaag. Graag het nummertje van Frank Michel. Le Grand Amour Existe Encore. Voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Nou Wivine, dat gaat goed komen. Want onze Frank Michel staat klaar. De rechterlijn komt natuurlijk een retourtje jouw richting uit. Maar eerst, namens Wivine, Frank Michel.

Kevin Gestam en de mooiste nacht van ons leven. En dat horen jullie allemaal hier op Radio 1224. En dan gaan we lekker verder met de verzoekjes. Je kan ze nog steeds insturen, hè. Radio 1224.nl of via het WhatsApp-nummer 06-244-95564. En voor onze Vlamingen plaats er 0031 voor. En het nulletje van voor de 06, dat verdwijnt dan, hè. Ja, en je kan ook natuurlijk via onze chatbox studio16breda.nl. En dat heeft onze Gerda ook gedaan, hè. Ja, ja, we gaan even naar Amsterdam toe. Goedemorgen, Gerda. Of ik twee plaatjes van onze Björn mee wil draaien. Gaat goed komen. Eentje een eigen keuze en dan graag ook de nieuwste van hem. We doen eerst de eigen keuze. En die staat klaar natuurlijk. Namens Gerda uit het mooie Amsterdam. Is hier onze Björn en kom dans nu met mij.

0: Snorren. And I'll take away your fear. Dat was de tweede die onze Gerda aanvroeg. En Bjorn was hier in de maand juni. Trottelschijf mee. En als we het over trottelschijf hebben. We zijn druk bezig. Met de trottelschijf voor augustus. Ja, de release is pas 31 juli. En 1 augustus, een dag later, gaan ze erin als, als trottelschijf. Benieuwd. En wil jij ook weten wie het zijn? Oh jee. Meer dan één. Kom dan zeker volgende week zaterdag luisteren. Want dan is de bekendmaking van de augustus trottelschijf. Ja, en als we het dan toch over trottelschijf hebben. Bjorn was het in juni. En dan pakken we de jullie er maar even bij, hè. En wie is er dan? Nog steeds in handen van...
1: Dan is het nu tijd voor de troetelschijf.
2: Hallo lieve radiovrienden van 1224. Zo leuk dat ik nog steeds jullie troetelschijf ben. Met mijn single Vamos a Bailar. Ik wens jullie nog een vrolijke zomer toe. En veel liefst uit Limburg. Van Peet.

Mike van Rooij en Oh Mio Mee. Lekker nummertje. We gaan snel verder met de verzoekjes, want ik heb nog maar een klein uurtje te gaan. Uurtje korter dan normaal. Ja, bijna anderhalf uur eigenlijk, want tegenwoordig draai ik bijna iedere zaterdag tot 14:30. Tot de collega van de zaterdagmiddag erin gaat. Ons Woutje de Wit. Van de Arizona. Normaal gezien iedere zaterdag te beluisteren tussen 14:30 en 18:00. Wat hij deze week doet, ik heb geen idee. Woutje, hoe laat ga je erin? Misschien wel om 1:00, wie zal zeggen? Nou, even afwachten. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En dan kom je er vanzelf achter. We waren dus in Veenendaal bij ons Woutje de Wit. En daar gaat ook de volgende verzoek naartoe. Schreef deze kant uit. Draai er maar eentje mee van Bobby Prins. En dankjewel, Kanjer. Als u, Kanjer. Ik heb gekozen voor Bella Bella Señorita. Daarachteraan krijg je natuurlijk een retourtje, Wout. Maar eerst Bobby Prins en Bella Bella

Je hoorde de Milando's. Oftewel Chris van Hoof en Frank Mercure. Accordeon duo. En Chris inmiddels hoofd van VDM Producties. En ik kan zeggen, inmiddels ook al goede contacten van Studio 16. En ze zongen het nummertje zoals de eerste keer. En dat was mijn retourtje richting Woutje de Wit. En ik heb inmiddels ook vernomen dat hij gewoon om 2:30 vanmiddag de stream op gaat. En welke stream is er dan? www.radio1224.nl. Dan mijn volgende plaatje. Als ik de titel zeg, die kennen jullie niet beter dan van niemand minder dan Rob de Nijs. Alles wat ademt. Ik heb hem al een tijdje in bezit. Eentje van David van Dijk. En die heeft daar een hele mooie versie van gemaakt. Dus die ga ik even voor jullie draaien. David van Dijk en Alles wat ademt.

lekker nummertje, hè? Je hoorde Helle van der Heijden en Mathieu, Michel. En voor jou wil ik gaan, schatje. En dat was uit de musical Grease in België. Dan gaan we even naar mijn voorlopig laatste verzoekje. Ik zou zeggen, wil je er nog eentje sturen? Doe het snel. Want over een dik half uur stoppen we ermee voor vandaag. Dus grijp je kans, zou ik zeggen. En voor deze ga ik nog even naar Oudenaarde toe. Ja, normaal gezien start ik een andere tune, maar ik denk met een verhaaltje erbij doen we toch even deze. Zoals ik al zei, we gaan nog even richting Oudenaarde toe. Of ik ook nog een plaatje mee wou draaien voor Susanna. En dan heel graag het nummertje van Wiltura, Arrivederci Maria. Vivine, hij staat klaar, komt eraan. En erachteraan natuurlijk een retourtje.

een hele mooie eigen versie van Frees Souvrio op De Roos van Anne Christie. Goed, de volgende, daar niet erover.

0: Helaas. De verzoekbox is gesloten.
1: Je hoorde Fadim. En in de sterren staat geschreven. Daarvoor hoorde je Danny de Rover. En als het liefde leven naar liefde smaakt. Ja, lieve mensen, het is 1:15. Ik heb er nog, even kijken, 1, 2 van jullie klaarstaan. En dan komt de eindtune en mijn laatste plaat. En nog een keertje trottelschijf. Dus tijd om snel op te schieten. En dat doen we met Aurélie en Alles of Niets.

0: En deze is op verzoek.
1: Op de valreep kwam hij binnen. Dit is namens meneer Van Dongen en voor het gehele Radio 1224-team. En voor zijn luisteraars natuurlijk.

Je hoorde Milk and Sugar en samen met Vaya con Dios en Hey na na na. Lekkere versie. En dat was allemaal namens meneer Van Dongen, hè. Goed, lieve mensen. Ik doe het even met deze tune. Ik neem met deze afscheid van jullie. Voor vandaag dan. Ik maak er allemaal een mooi weekend van, zou ik zeggen. En we horen en zien elkaar volgende week zaterdag weer. En dat allemaal via de normale tijd. Van 11 tot 2:30. Zometeen mijn laatste plaat. Ik heb deze week gekozen voor Bart KL en 1 uit de 1000. En dan nog even de trottelschijf, hè. Die nemen we straks ook nog even bij. Dit doen we als eerste. We doen eerst de trottelschijf en dan de laatste plaat. En dan gaan we eruit. Sorry. En even over de trottelschijf. Vandaag als laatste keer voor de maand juli, Fate en Vamos a Bailar. Volgende week een nieuwe. Helaas kan ik dit keer geen stukje laten horen. Want zal ik kloppen, het is zelfs voor mij een verrassing. Ik heb voor het nummer, ik heb voor hun gekozen. En ik heb het nummer zelf nog niet gehoord. Spannend, spannend, spannend. Maar dat is weer eens wat anders. Goed. Zo meteen dus trottelschijf. En mijn laatste plaat. Mooi weekend allemaal. En tot volgende week.

0: Allee, dat was het weer voor vandaag. Maak er een schoon weekend van en tot volgende week. Salut.
1: Dan is het nu tijd voor de troetelschijf.
2: Hallo lieve radiovrienden van 1224. Zo leuk dat ik nog steeds jullie troetelschijf ben met mijn single Vamos a Bailar. Ik wens jullie nog een vrolijke zomer toe. En veel liefst uit Limburg. Van Peet. Ja.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is zonnig en droog en bijna overal onbewolkt. De maxima liggen tussen de 22 en 28 graden. In de loop van de avond trekt er wat bewolking over in het noorden van het land. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. In het binnenland staat er weinig wind. Vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen meer bewolking en wat neerslag bij een middagtemperatuur van rond de 22 graden. Na het weekend eerst nog wat regen op maandag. Maar vanaf dinsdag gaat de zon weer volop schijnen en krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Met uitschieters vooral in het zuiden en oosten van het land naar temperaturen boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg. Of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
3: Eindelijk iets anders op de radio.
1: Radio 1224.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Het zonnetje schijnt op jouw radio. Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

Goedemiddag. Ja, inmiddels 10 minuten over 2:30 geworden. Studio tijd, dit is de Arizona op radio 1224 natuurlijk. Hè. Ja, vierde middengolf 1224 kilowatts op de antenne. En natuurlijk wereldwijd radio 1224.nl. Ja. Goedemiddag op de zaterdagmiddag. Wout de Wit is bij je tot dan 6 uur. Ja. Met weer met van alles wat. Oude plaatjes, nieuwe plaatjes. Alles komt voorbij op de radio 1224 natuurlijk. Hè. Zoals je gewend bent. En bedankt gaat natuurlijk uit naar Studio 16 in Breda. George van Dongen. Hij was vanmorgen al tussen 8 en 11 uur. En tussen 11 en 1 uur dit keer. Lady Miranda achter de knoppen. Ja. We staan nu op de markt spulletjes te verkopen. Oude troep, zeker. Ja. Hebben wij de gemeentewerf voor. Maar ja, doen we weer. Voor ieder wat wils. Ja. En ze verkopen natuurlijk ook plaatjes en cd's. Ja. Veel plezier daar. We gaan ze weer draaien, hè? Voor jong en oud. Als je maar een beetje van muziek houdt. Daar doen we het voor. Voor jou aan de andere kant van de radio. En natuurlijk ook voor onszelf. En het hele team. En trouwens, we hebben een jarige DJ in ons midden. DJ Steven, Scheepsjager en Madonna op de donderdag te beluisteren. Hij is vandaag jarig. Gefeliciteerd namens het hele team en alle luisteraars. Gaan even herrie maken. Laatste nieuwe single van Tucker X op de radio. ID, hè? Ja. I Don Jose. Die rollen remix.

was een nieuwe single van Corrie Konings was dat. En er hangt iets in de lucht. Amore, amore, ja. En dan voordraden we Tukke XII Don José. De Tiroler remix. Hoor die op Radio 1224.

Goedemiddag, Jenny Tom vanuit de Kerstzusterwaai. Fred en Desiree vanuit de Rinkum, goedemiddag. Sylvia in Arnhem luistert mee, goedemiddag Sylvia. Jan Heikamp in Venendaal, goedemiddag Jan.

Jannie Albers is erbij. Goedemiddag. Jeroen, momenteel lekker in de tuin aan het friemelen. Goedemiddag, Jeroen. In Veenendaal, de turf. Ja. Goedemiddag, Anna is erbij. En ook Stef de Boekenier. Goedemiddag. En ik zie ook binnenkomen Ina Drost vanuit Wapenveld. Goedemiddag.

even terug in de tijd, de Diamond Stars op de radio. Ja, het is lekker weer, hè? Ja. Beetje benauwd, dat wel 28 graden momenteel. Die zijn de Flying Stars op de radio. En

0: Hollandse klanken, Radio Zendt Amateur. Ja, wel een AI-liedje, maar ja, voor het beweren. Ja. Jongens, allemaal hier op de zender 1224 natuurlijk. En is reactie kwam van Jenny Tom in Kesteren. Zoals wekelijks tegenwoordig, hè. Als eerste erbij. Als de kippen erbij, hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Goedemiddag, Wout. Draai me even een paar mooie plaatjes voor iedereen en alles wat luistert. Wens je een goede uitzending. Dankjewel, Jenny. En natuurlijk jij aan die kant veel sterkte natuurlijk, hè. Hopelijk knap je snel op, hè. Kalleman. En of ik een plaatje kan draaien van de MG Levenslied. Kijk verdomme daar jezelf. Hallo, hallo. Kom je ook binnen. Ja. Dat is een titel van plaatje, begrijp ik. Ik heb hem helaas niet voor je kunnen opsnorren. Zo snel, 1, 2, 3. Hij zal vast wel op YouTube staan, maar... Dan ga ik niet van draaien. Nee. Gaan we een ander pakken voor je als je het goed vindt van de MG Levenslied. Mijn paleis, mijn trots, mijn wagen. Ja, hij is van 24 april. Zie ik staan.
1: Ja.
0: Dus dat is ook niet zo'n hele oude, vrij recente plaat. En erachteraan ga ik de zangeres zonder naam voor je meedraaien. Balalaika gaat er aan komen.
1: Ja.
0: 3:03, studio tijdmelding van de radio 1224 natuurlijk. Via de antennes te beluisteren op 1224 kHz middengolf. De AM-zender vanuit de Lunteren City, Piratenderp. En wereldwijd radio 1224.nl wordt allemaal onderhouden. En in de gaten houden voor updates en wat al meer niet lopen. En via de website. Wordt allemaal gedaan door Robert-Jan van Wennekom de Lendik. Mannetje van alles, hè. Ja. En de eigenaar natuurlijk ook. Samen met... Teun Lagerwij, ja. Wij zijn maar passerende voertuigen.

En even kijken, de zee die neemt en die geeft. We zeggen zonder naam en balalaika. En de MG Levenslied. Mijn paleis, mijn trots, mijn wagen. Dan was ik keidruk met WhatsApp gebeuren. Ja, moet ook gebeuren. Tussendoor natuurlijk. Hè. Ja. Als je een plaatje aanvraagt, moet je even geduld hebben. Want ik ben al bij nummer 15. Ja, dus ja. En ik ga naar nummer 2. En nummer 2 is in dit geval Robert-Jan van Binnenkom uit Wapenveld. De Lenteke. Ja. Hij staat aan hier, maatje, schrijft hij. Dankjewel, Robert-Jan. En het plaatje gaat natuurlijk die kant uit, richting Wapenveld. Ook in de verzoekserver gelezen, Alfred vanuit Krim. Goedemiddag daar. Mark van den Burg is erbij, Teddybeertje, goedemiddag. Klaas Vaak en Sylvia vanaf de camping. Hanny de Roos vanuit de Rene is erbij, goedemiddag Hanny. Ina is erbij.

favoriete plaat draaien van Robert-Jan van Millekom uit de Vul. Ik snap het. Maar dus één van zijn favorietje. En ook van mij.

Marie Vellenburg zegt, ik ben nummer 14. Frietje oorlog met bratwurst pindasaus. Lekker. Ja, klinkt goed, Marie. Ja. Oh, zet hem maar hard, Robert-Jan. Hier zijn Duo Mayo op de radio. En als ik je aanraak, zing maar lekker mee. Ja.

Sheffield, Moorland. En het is hard. Ja, vanaf LP. Origineel natuurlijk. Ja, vanaf het zwarte goud. Even rijdt voor Robert-Jan van Middelkom bij Lentik. Maak er gewoon even tijd voor, hè. Ja. En de Eveningstars en Als de zon weer schijnt. En Duo Mayo en Als ik je aanraak. Even richting Wapenveld, technische dienst en disjockey van de radio 1224, Robert-Jan.

0: En dan gaan we naar Rinkum. Daar luistert Fred en Desiree van de Sparrenstraat.
1: Ja.
0: We zijn er ook weer bij. Goedemiddag daar. Zit je lekker buiten? De radio al luisteren.

0: Ook aan de plaatje richting Jeroen de Turf. Ja, vanuit Veenendaal. Ook lekker in de tuin bezig, hè? Ja. En de radio aan. En een berichtje gestuurd naar de studio. Dankjewel, Jeroen. Zoon van de bison in Veenendaal, hè? Ja. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, hè? Ook al daar. Zo'n vader, zo'n zoon. Prachtig.
1: Ja.
0: Hoe is het met de brommet? Even een oudje draaien van de... Ja, ik hoop dat die een beetje kwalitatief goed is. Duro Bermar. Kijk in mijn ogen.
1: Ja.
0: Oftewel, keep on. Wij gaan dus even richting Veenendaal, de Turf, naar Jeroen. En ook even voor uiteraard Rinkum, Fred en Desiree.

blijft een lekkere gauw ouwe. Vader Abraham en Boe Koekoek. En Den L is in Den Oli. Dat is wel vroeg, hè? En dan plaats je even gedraaid voor Fred en Desiree in Rinkum. Hopelijk waren ze goed. En natuurlijk draaien ze even voor Jeroen. In Veenendaal. De turven. Ja. Lekker aan turven trouwens in de tuin, hè? Ja, aan het vroeten. Succes daar, uiteraard. Ik weet niet of je pa luistert. Ik had er nog eentje klaarstaan eigenlijk. Ik weet niet of die luistert heeft. De kleine bison, of de bison vanuit Veenendaal. Grote bison. Zingen de Tarzan. Tarzan van het Zwarte Woud. Zo heette die vroeger. Ja. Vanuit Veenendaal de Klomp. Bam, bam, bam. Ik ken die vader van je al jaren. Ja. Moest je nog geboren worden, man. Moet je daar gaan, hè.

Bedankt, hè, schrijft hij. Graag gedaan, hè, Jeroen. Ja. En dan gaan we naar Jan Heikamp. Ja. Eigenlijk is Sylvia aan de beurt in Arnhem, maar ze was onderweg en ging proberen om thuis te luisteren. Proberen? Lukt altijd, hè, volgens mij. Maar goed, wacht er daar eventjes op af. Gaan we eerst even iets meedraaien van voor Jan Heikamp in de Venuaal. Ja, even kijken hoor, even scrollen, want hij heeft meegeschreven. Mensen, mensen, ja. Goedemiddag Woutje, we zijn er weer bij, vriend. Veel draaiplezier en doe maar als je hebt de nieuwe van Belinda Kienaar. Oh ja, en de nieuwe knaller van de komende week bij ons gisteren gelanceerd. Klopt helemaal, ik hoorde het, ja. Hij is geen spiegelplaatje van de week bij de Arizona hier. Die ga ik zo meteen even draaien. Maar eerst Belinda Kina voor jou. Dus even de laatste nieuwe van de Paloma's komen eraan. En moet er misschien nog olie bij? Garage lied. Breng me de bek niet over de garage. De DAF. Nou. Ik mag niet meer bellen. Nee. Ze hebben teruggebeld naar de zaak. Kan een beetje lillig gedaan. Kan gebeuren, hè? Soms vraag je er zelf om. Ja.

plaatje van de week. Dit is die spiegelplatte der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplatte, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplooitje van de week.

spiegelplaatje van deze week was dat Vincent. En dat ben jij. Ja. En daarvoor Belinda Kienaar met haar laatste nieuwe single, aangevraagde plaat door Jan Heikamp. Het is mijn leven, zo heet hij. En moet er misschien olie bij? Garagelied van de Paloma's op de radio. Namens Jan Heikamp. Alsjeblieft, Jan. Peter Holland is ook van de partij. Goedemiddag, net terug van de vakantie. Ja, hopelijk heb je een goede vakantie gehad, Peter en Judith. Genieten. De hoofdletter G, hè? Ja. Oh, hij blijft een beetje hangen, deze. Stoot de tele draaitafel aan, dan doe je het weer, Wout. Zal het niet meer doen. Nou, hij is wel heel erg bijzonder slecht, ja. Deze even verpakken dan. Ja. Al de kameraden dan maar weer, ja.

En natuurlijk gaan we even Arne Jansen voor je draaien. Ik weet dat je het mooi vindt. En dan gaan we eens een keer doen met Waar de zon en de zee elkaar kussen. Ik ga richting Arnhem. Dankjewel. En ook een goede middag daar, hè.

Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: grootste hits krijgt iedereen een stijve...
1: Oh nee, hè. Het is toch walgelijk, zeg. Jeetje, Mina.

was Rudy Jansen, Partytime 138 mix. Tussen aanhalingstekens terug in de tijd, ja. En daarvoor draaiden we Waar de zon en de zee elkaar kussen. Arne Jansen op de radio. Even richting Arnhem voor Sylvia. Alsjeblieft, Sylvia. En dan gaan we naar Ada. Ja. Goedemiddag, Wout, schrijf Ada. Graag een mooi plaatje voor ons samen. Voor het hele team van 1224. Alle DJ's. Jan Heikamp, Mark van den Burg en iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel en knallen met de plaatjes. Gaan we doen, Ada. Tenminste, ik doe mijn best, hè. Ja. Trouwens wel een rustig plaatje opgezocht van de nieuwe plaat Martin Sterke. We kennen hem al van Johan en Henk en de Les Cremona's en zo. Hij is vaker uitgebracht. Alle dromen, zo heet hij. De laatste nieuwe single staat ook klaar van Marco Schuitenmaker. En een heel klein lief liedje. Gaat iets anders als we gewend zijn. Eigenlijk een kinderliedje volgens mij. Ga dan toch even draaien, ja. Speciaal voor Jacco en Tico natuurlijk, ja.

0: Marco Schoutenmaker, de laatste nieuwe single, Lusu. Even wennen aan die plaat, hè?
1: Ja, ja.
0: En dat was je even gedijd voor Ada natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Hopelijk waren ze weer goed, Ada.

0: en de knie.
1: Ja.
0: Jannie Elvers. Kalleman Jannie.
1: Ja.
0: Rustig, rustig, hè.
1: Ja.
0: Draam een mooie plaat voor Mark van den Burg. En ook voor alle piraten namens Jannie Elvers. Gaan we doen, Jannie. Dankjewel.

gaan we doen. Even terug in de tijd zometeen. Eerst even de avondzangers en s'nachts bij volle maan. Jodel Jerry staat ook klaar. Een cowboy uit het Wilde Westen, ja. Yippie-a-yo natuurlijk, hè. Ja. Dat allemaal op de radio 1224 natuurlijk. Mocht je toestel eens later hebben afgestemd, goedemiddag. Dit is de Arizona. Radio 1224 natuurlijk.

jij vakantie, wens ik jou een hele mooie, fijne vakantie. Ik moet nog krijgen, ja, 10 augustus pas. Moet nog 2 weken afzien. Oh.

Door Jannie Alves in de Betuwe natuurlijk Herveld Andelst. De Postkoets, Selvera's en Jodel Jerry, een cowboy uit, weet ik veel, het Wilde Westen. Ja, zo was het. En de havenzang straks bij je voor.

0: Dan gaan we naar Ina, die luistert ook mee in Wapenveld. Goedemiddag, Ina. Plaatje ook die kant uit natuurlijk. En we gaan ze ook draaien voor Hanny de Roos uit Renen. Goedemiddag, DJ Wout. Zoek zelf maar een mooi plaatje uit voor jullie samen. En voor het hele team, Jan Heikamp en iedereen op de luistertoren. Succes bij het draaien en de groetjes van Hanny de Roos uit Renen. En voor jullie samen een gezellige zaterdag gewenst. En een fijn weekend samen. Dankjewel, Hanny. Jij hebt natuurlijk ook een heel fijn en prettig weekend. En het plaatje komen die kant uit. Ook voor Ina, Marcel en Janneke daar in Wapenveld. Goedemiddag. Weer bijna 4:15, hè?
1: Ja.
0: Zaterdagmiddag. Tot aan 6:00 ben ik bij je op de radio. 12:24 natuurlijk.

0: Oh ja, ik moet je zeggen dat Janos eraan komt.
1: Ja, hij komt eraan, hè.
0: Ga lekker op het strand liggen van Puerto Rico. Kun je vandaag beter doen dan morgen, want morgen verwachten ze regen.
1: Ja.
0: En van de week wordt weer...

de Marlins waren dat. En mama, mama, ja. En op het strand van Puerto Rico van Jannes. Dit is de laatste nieuwe single van Jan Bichel. Ja.

0: of fractietraten. Ja. Jan Wichel en Wat kan een leven toch mooi zijn? Laatste nieuwe single van hem.
1: Ja.
0: Iedereen even voor Ina, Marcel en Janneke. Goedemiddag. En de plaatjes waren ook even voor Hardy de Roos uit Renen. Dankjewel, Hardy. Hopelijk waren ze weer goed.

0: Goedemiddag, Elian vanuit Arnhem. Hij is erbij, hè? Ja. Wij gaan ook even die kant uit, Elian. Goesbeek, natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: De Moonlights.

Klaas Vaak en Sylvia. Lekker op de camping, ja. Hoppa, vakantiemuziekjes van de Arizona. We zijn erbij op de camping, schrijft hij. En dat doe je goed, Klaas Vaak en Sylvia. Geniet van het zonnetje natuurlijk, hè. Ja. Morgen verwachten ze 71% regen. Ja, het is even dat je het weet. Ja. Dat je niet met je kont in het natte gras gaat zitten. Ja.

Freddy Breek, Dinny, Christian en Mieke. En we draaiden vakantie. Oh, je zal ons maar eens vakantie hebben. Ik hoop dat jij aan de andere kant van de radio nog steeds vakantie hebt. Zullen we er eentje opnemen? Ah, dat lijkt me wel. Even eentje inschenken. Dat vind ik wel. Proost allemaal. Hè? Ja, en anders op je weekend natuurlijk.

0: Ja. Pop en Pudding met de laatste nieuwe single Shinina. Die willen een vent. Ik weet ook niet hoor. Nee. We gaan naar Mark van den Burg vanuit de Culemborg. Staat aan hier. Ben er wel bij, Mart. Dankjewel, Barretje. Draai voor jezelf en voor Ada wat moois met het hele team. Wijnand Brouwer, Peter en Judith, Jan Heikamp, Jannie Albers en de rest en iedereen die lekker luistert. Doe maar een mooi plaatje van Tukke X. Groetjes namens Marietje Teddybeertje. Vanuit het mooie Culemborg, schrijft hij zelf.
1: Ja.
0: Succes weer, maat. Dankjewel, Mark. Was nummer 14, hè?
1: Ja.
0: Friese oorlog met een braadworst pinda, schrijft hij.

goedemiddag. Hoor je mooie platen, die oude piratenplaatjes. Daar hebben we even iets moois mee hierheen. Iets van duur onbekend, maakt niet uit. Een mooie, schrijver Alfred. En dan gaan we natuurlijk

luister ook bij deze zaterdagmiddag. Goedemiddag, Boutkerel. We zijn net terug. En natuurlijk gelijk de radio aan. Ja, dat doe je goed, hè. Ja. En ja hoor, daar is de Arizona. Vanuit Veenendaal aan de band. Lekker man. Wout, draai maar wat moois mee. Voor Judith, voor jezelf, Wout. Dankjewel voor Anna. Voor de rest, iedereen wel lekker luisteren naar de zaterdagmiddag special.

Nog niet, volgens mij. Hè. Nog de vakantiemodus. Ja. In de vakantiebubbel. Geniet er lekker van. En de groetjes natuurlijk vanaf...

Met de muziek van Radio 1224 op. Ik zeg, pas maar op. Anders lopen al die klanten weg. Maar nee, tegenovergestelde. Ze zeggen, ze blijven jou staan. Oh, dat is mooi, hè? Dat is mooi. Ik kreeg toen de schuld voor jou, Corrie en de Rekels.

Barkeeper draaien we op Radio 1224. Bruine ogen huilen niet. En een plaatje van de Jan Blok en Corrie en de Rekels gedraaid. Even voor Peter Holland en zijn Judith uiteraard. Lekker vakantie. Ja, heerlijk man.

Ook vind deze niet zo lekker klinken, of lekker dan maar. Deze beter, hè? Ja. Gaan we natuurlijk ook even wat meedraaien voor George van Dongen.

In Geertruidenberg, hè? Ja, ik moest er even bij zoeken. Waar was het ook weer? Ja. Staan op de markt in Geertruidenberg. En daar staat de radio ook aan op 12.24 natuurlijk. Nou was ik even lekker van de week aan het snuffelen op YouTube. Kijken wat er allemaal voorbij komt. En wat denk je? Ik kom een oude piratenknijter tegen. En ik denk, nou, dat is wel leuk. Die zoek ik even op. En dan zie je tot mijn grote verbazing dat het 11 of 12 jaar geleden is dat die plaat er is opgezet door George van Dongen. Ja. En ik denk, dat is grappig. Die ga ik even voor hem draaien als je gaat luisteren. En we denken, hij luistert gewoon lekker mee op de markt. Ja. Zal ik even een oproepje doen? Kom tot zien, kom tot zien. Hele mooie spullen hier op deze markt. Geertruidenberg, want hier moet je zijn. Attent.

pilletje in die hoofd. Ook schrijven Erik van Tongeren, oftewel de Goudvink vanuit Kesteren. Goedemiddag overigens. Weer prima muziek deze middag, Wout. Dankjewel, Erik. Ook even die kant uit. Piratenduo en de strijdend.

liedjes draaien voor Jan Heikamp in Veenendaal. Als je nog een beetje ruimte hebt. Eigenlijk niet, maar voor hem weer, hè? Ja. Het is alweer 6:03. We lopen uit, we lopen uit. We zijn over tijd. Ah ja, ja, ja. Dan mag de pret niet drukken. Nee, ja. Jan Heikamp.

terug in de tijd. Peter Smulders en Als het koren staat te rijpen. En ik heb ook nog klaarstaan Harte 3. En het plaatje van Danny Christian wil ik eigenlijk de hele middag...

is uw buurtzender. Antenne Halfstok, zender Halfgas, halve zon achter de mengtafel. Yeah!

De uitzending is in volle gang. Je dag is nog nooit zo lekker geweest. Spotzuiver en geiler dan ooit. Hier dampen we door.

0: Danny Christian en Als de Zon. En de plaatje even meegedraaid voor Jantje Heikamp in Veenendaal. En daarvoor Harte Tien en Peter Smilders. Deze nog even voor Ada.
1: Ik

0: Eddie Lovette. Draai dat was ene laatste vocale plaat. Sweet Sensation. En daarvoor was het allemaal natuurlijk Henk Bernard. En ik lach als een clown. Laatste nieuwe single van hem.
1: Ja.
0: 8 minuten voor de klok van 6:30. Ze heb je kunnen luisteren vanaf de klok van 2:30 naar de Arizona op Radio 1224.
1: Ja.
0: Ik wil je allemaal bedanken voor het willen luisteren en afstemmen op 1224 zaterdagmiddag. Dankjewel voor de verzoekplaten en de reacties uiteraard. Was weer geweldig voor deze zaterdagmiddag. 25 juli 2026. Midzomer. Het was super druk. Niet verwacht. Ik denk het is

kijken we voor zometeen en een fijne voortzetting van het weekend. Dankjewel en natuurlijk nog fijne vakantie. Geniet ervan, hè? Ja. Gaan we door. We luisteren. Hoppa. Dankjewel. Ahoy, schrijft hij. Ook Sylvia, dankjewel. Om 6 uur ga je eruit. Dan gaan we eten. Bedankt voor de gezellige muziekmiddag. Smakelijk eten en een fijn weekend verder. Dankjewel, Sylvia. Prettig weekend en de groetjes daar in Arnhem.

Annie de Roos die schreef ook, jij mag blijven van mij. Hè? Ja. Oh, dat vind ik fijn. Nog bedankt voor de mooie plaatjes en een mooie uitzending van jou. Fijn weekend. Tot de volgende keer, mijn Wout. Dankjewel, Annie.

Onze Steven is jarig, begin van de uitzending al gezegd. Fijne zaterdagavond, goeie verjaardag. Nogmaals, de groetjes en tot volgende week, zaterdagmiddag.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens hem is het een schande dat jonge mensen aan het front blijven sterven. Hij pleit voor een terugkeer naar diplomatiek overleg, zoals de gesprekken die in 2022 in Istanbul werden gevoerd. Tokayev zei op de Kazachstaanse Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin ruim 4 jaar geleden zijn buurland zo uitgebreid is binnengevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

Hij kreeg al zijn 1967 warm hempje. Heb je mij laten staan? Ja, dat weet ik ook niet. Pam. Een plaatje van Anja, de laatste dans. Nou, vooruit de markt.

0: Ik ben kapitein van de nacht. Peter Holland aan de knoppen. Handen in de lucht, want we gaan beginnen. Onder de
1: sterren, zonder mannen, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.

Ja, lieve mensen, een hele bijzondere goedenavond. Ik ben Verafgestemd op Radio 12.4. Mijn naam is Peter Holland. Zaterdagavond 25 juli. We zijn er tot aan de klok van 11 uur vanavond. Verzoekjes kun je aanvragen via WhatsApp 06 82 77 2405. Maar het mag ook via de website www.radio1204.nl.

Ja, lieve mensen, we zijn er weer live op 12.24. De vakantie zit weer op. En ook de vakantie bij 12.24 zit erop, mensen. Kom er gezellig bij, vraag een mooie plaat aan hier op 12.24. Doe dat via WhatsApp 06 82 77 24 05. Natuurlijk mag het ook via onze website www.radio1204.nl.

Ja, het is een mooie zaterdag, mensen. Vanmorgen begonnen we met George van Dongen. Ik heb zelf helaas niet mee kunnen luisteren, maar daarna kwam Lady Miranda. En vanmiddag konden we luisteren naar DJ Walterwit. Hier vanuit Veenendaal natuurlijk. En vanavond is het de tijd voor Peter Jolland op Radio 1224. Jouw station, jouw muziek. Blijf lekker bij, mensen. We zullen de zaterdagprogrammering nog even doornemen met dit mooie liedje.

Ja, lieve mensen, dit is Radio 1204 voor de mensen die wat later afgestemd zijn. Vanavond is de beurtje aan Peter Holland. Tot aan de klok van 11 uur ben ik hier bij jou op dit mooie station. We zijn ook op de middaggolf te luisteren via de 1224 kHz. En dat allemaal vanuit de locatie Lunteren. En natuurlijk over de hele wereld, hè. www.radio1204.nl. Een hele goede avond Willem de Leeuw in Overberg. Een hele goede avond Ronald Huisman daar in Montfoort. Een hele goede avond Stef en Joke daar in Blokzijl. Een hele goede avond Fred en Desiree in Renkum, de Zwarte Panter natuurlijk. Een hele goede avond Jan van der Brink uit de Renen. Hij zit momenteel in Veenendaal, ja. Een hele goede avond DJ Wouter Witte, zaterdagmiddag specialist voor Radio 12 Vier hier in Veenendaal.

En een hele goede avond, Jan Heikamp, de man van die Piratenclub, natuurlijk ook hier in Veenendaal. Luister ook gezellig mee. Hele goede avond daar in Culemborg, Mark van den Burg. Hele goede avond daar in Ede, Mees van Harren, luister ook mee vanavond. En natuurlijk onze eigen Ada Hensen in Veenendaal, luister gezellig mee. Mensen, konden wij vertellen het voort. Het is Petertje Holland die jij hoort. En dat allemaal 12 uur op zaterdagavond. Vanaf 8:30 starten we de verzoekplatenprogramma. Dus mensen, vraag maar aan via WhatsApp 06-82-77-24-05. Het mag natuurlijk ook via de website www.radio124.nl en druk op de verzoekbutton.

Hele goede avond, lieve mensen. Dit is Radio 12 weer. We gaan beginnen met het verzoekplatenprogramma. We gaan zo naar verzoekje nummer 1. Daarvoor gaan we naar Overberg.

we gaan overwerken. Verzoekje nummer 1. Willem de Leeuw. Goedenavond, kerel. En Willem de Leeuw die schrijft me leuk dat ik weer ben. Kijk, dat is goed om te horen, hè? Oh nee, hij schrijft... Hey Peterke, ben je er weer? En dan schrijft hij... Leuk dat je er weer een keertje bent. Ja, dat is mooi, meneer Holland. Hij schrijft... Ik hoop dat je genoten hebt van je vakantie. Ja, zeker, zeker. Het was heerlijk, Willem.

En hij hoopt ook dat ik lekker ben uitgerust. Ja, denk het wel. Maandag weer aan de gang, zegt hij, voor de werkgever op de dikke DAF. Ja, dat zie ik dan nog niet helemaal zitten, maar ja. Doe maar voor iedereen die lekker meeluistert. En geniet van het mooie weer. Het plaatje van Martin Ancomé met Schat, ik kom zo. Ik ga hem voor je doen, Willem. En bedankt voor de nieuwe jingle. Ik heb hem helaas nog niet af kunnen halen. Ik was hier de boel aan het aansluiten en doen. Nou zie ik hem in één keer weer staan. Ik heb al even een notitie gemaakt, want hij is wel weer mooi. Ik kan wel even gauw luisteren op de telefoon. Ja, dat kan die wel, hè.

is nog 24 graden hier buiten in Veenendaal. Ja, het wordt weer erg warm, mensen. Willem, ik ga die mooie plaat voor jou draaien. Martin Anconé met Schat, ik kom zo. Na, na, na.

Ah, mooie gezellige plaat van Martin Ancolé. Schat, ik kom zo. Even meegedraaid van Willem de Leeuw daar in het prachtige Overberg. Ja, Willem is geen, hey Peter, ik heb beter weer. Jazeker, jazeker. Leuk dat je weer een keertje bent, meneer Holland. Hij blijft altijd netjes, altijd meneer Holland. Dat doet hij goed. Hij weet wel hoe het moet. Ja, ja, ja, ja. Ik hoop dat je genoten hebt van je vakantie en lekker ben uitgerust. Ik ben wel uitgerust, maar niet om te werken. Nee, zover ben ik nog niet. Dan heb ik nog 5 weken nodig. Maandag weer aan de gang voor de werkgever op de dikke DAF, schrijft hij. Doe voor iedereen die luistert en lekker geniet van het mooie weer. Martin Ancolé met Schat, ik kom zo. Dankjewel Willem de Leeuw. Gezellig dat je weer lekker meeluistert natuurlijk hier op Radio 1224. En voor verzoekje nummer 2 gaan we zo meteen naar Renen. Als die al thuis gearriveerd is inmiddels. Hij zat net nog bij de skatebaan hier in Veenendaal.

Oh, hij schrijft, hij is nog steeds bij de skatebaan, ja. Maar hij luistert wel mee. Jan van den Brink gaat trainen momenteel op een andere locatie, midden in Veenendaal. Voor degenen die in het stadspark rondlopen, bij de skatebaan in de buurt, roep even keihard, Jantje! Misschien kijkt hij wel om, hè?

we gaan even wat meedraaien voor Jan van der Brink. De man, hè? De man van de Rijnpost, ja. En grote vriend van de show hier natuurlijk. Hij vroeg mij, wil je de plaatje draaien van Connie Francis met Everybody's Somebody's Fool? Die staat voor je klaar, vriend. Ja, Jan had menig ballonnetje omhoog zien gaan daar zo. In het stadspark in Veenendaal. En er zit nog steeds te genieten. Mobieltje in de hand, Peter Holland erop. Ja, wat wil je nog meer? Wat is het toch mooi in Veenendaal, Jan? Oh, geweldig. Ah, Jan en ik doen altijd een beetje elkaar plagen. Dat moet kunnen, hè? Oh, hij gaat nu naar Renen. Nou is hij mij in één keer zat, denk ik. Jan, we gaan voor je draaien. Connie Francis. Hij komt eraan. En groet aan je kleinzoon natuurlijk.

Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Even meegedraaid voor Jan van der Brink uit het prachtige Renen natuurlijk. En Jan die is handtekening aan het uitdelen nu. Ik deed even een oproepje naar het Stadspark. Ik zeg, roep eens naar Jan. Hij zegt, kom ineens allemaal fans naar me toe. Doe je goed, Jan. Je bent overal bekend, jij, hè? Jan, dankjewel voor je aanvraag en veel luisterplezier nog. En groetjes aan de kleinzoon natuurlijk. Hè. Veilig terugreizen naar Renen. We gaan zo naar verzoekje nummer 3 naar DJ Wout de Wit. Oftewel de zaterdagmiddag specialist van de Radio 12-4.

gaan naar Wout Wit, de zaterdagmiddag specialist van Radio 12.4. Hij vraagt een verzoekje aan en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En Wout is schrijven, draai zo maar even wat moois mee voor Ada, voor jou, voor Judith en voor Mark van den Burg. En voor Jan Heikamp en iedereen die lekker meeluistert hier op 12.4. Wij schrijven mij prima aan de band weer. Dankjewel Wout. Dankjewel voor het rapport, kerel. Ja, we zijn weer prima aan de band, hè. Dankjewel, Wout. En Wout, voor jou ga ik een mooie plaat draaien van Henk Wijngaard. Het mooie bestaan. Maar ja, vakantie is altijd beter, Wout. Hij schrijft, nou ja, specialist. Ja, jij bent zeker de specialist, Wout. We hebben heel veel van jou geleerd, kerel. Wout, hier is voor jou Henk Wijngaard het mooiste bestaan.

Henk Wijngaard, het mooiste bestaan. Heeft meegedraaid voor Truk en Wout. En tevens DJ natuurlijk op Radio 12.4. En dat allemaal op de zaterdagmiddag van 2:30 tot aan de klok van 6:00. Ja, en hij snoept wel eens door, hè. Tot 6:30, 7:00. Dat doet hij gewoon, hè. Dankjewel, Wout. Fijn dat je vanavond weer

Ja, en Wouter Schremer draaien zo maar even mee voor wat voor Ada. Jou, Judith en Mark van den Burg en voor Jan Heikamp en iedereen die lekker meeluistert. Prima, weer aan de band, kerel. Dankjewel. Wouter Witte, Arizona, uit Veenendaal. Echte etenpiraat hier in het Veen, ja, ja. We gaan nou zometeen naar verzoekje nummer 4, naar Markie van den Burg in Culemborg.

Ja, Mark, je begint gelijk over eten. Zwarme rol, knoflook, colaatje erbij, yummy. Ja, we gaan naar Mark van den Burg in Culemborg. Mark schrijft, ik ben er weer bij hoor. Hij staat hier aan, maat. Draai wat mee voor jezelf, Judith, voor Radio 12-4, het hele team. Wout en Ada, Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker meeluistert. Doe maar een plaatje van de Summer Sound. Groetjes van Markie Teddybeertje uit het mooie Culemborg. Ja, Markie, we gaan voor jou draaien het vuren van de liefde van Summer Sound.

plaatje van de Summer Sound. Het vuur van de liefde meegedraaid voor Markje van den Burg. Teddybeertje natuurlijk in Culemborg. Teddybeertje. Ook Klaas is erbij. Je kent hem wel, Klaas vaak van de zondagmiddag. Hij luistert mee vanaf de camping. En dan allemaal in locatie Vierhouten. Ja, die man is altijd ver van huis, hè? Eens even kijken, even bij de les blijven, Petertje. Laat je niet gek maken. We gaan zo naar verzoekje nummer 5, naar Jan Heikamp. Dat allemaal hier in Veenendaal. Veenendaal aan de Utrechtse Heuvelrug. Om het even iets mooier te maken op de vloer, hè? Ja.

Ja, we gaan naar bezoekje nummer 5 naar Jan Heikamp. Ja, Peter's berichten lezen, moet hij een beetje lachen, ja, ja. Eens even kijken, Jan Heikamp blijft ook maar doorrappen. Dan moet ik terugscrollen naar zijn verzoekje natuurlijk. Ja, hij moest hem even inkopen, Jan. Eens even kijken, we gaan even iets terug. En dan schrijft Jan Heikamp, schrijf maar. Doe zomaar wat lekkers voor jezelf. Judith, Wouter, Nada, Jozef en Christine. Hannie de Roos, Dina uit Barneveld. Monique, Tante Tiel natuurlijk uit Bemmel. Familie de Leeuw uit Overberg. Markie en de rest wat allemaal lekker meeluistert hier op Radio 1224. Dankjewel Jan Heikamp voor het verzoekje natuurlijk. Ik heb voor jou klaarstaan, Jan. Theo Diepenbrok en zijn troubadours. Ik zoek naar een meisje.

Ik zoek naar een meisje, Theo Diepenbrock en zijn troubadours. Even meegedraaid voor Jan Heikamp. En ook voor Jan zit de vakantie erop, ja. Hij vindt het niet zo erg. Ik denk dat ik het erger vind. Hè. Jan zit er niet zo mee. Hij zegt thuis is ook wat. Hè. Ja, ja. Jan is geven, doe zo maar wat lekkers voor jezelf. Judith, Wout en Ada, Jozef en Christine. Hanni de Roos, Dina uit Barneveld. Monique, Tante Til natuurlijk uit Bemmel. Familie de Leeuw uit Overberg. En Markie en de rest wat allemaal lekker meeluisteren hier op 12.04. Dankjewel Jan Heikamp. De man natuurlijk van de Piratenclub. Hè. Dankjewel Jan voor je verzoekaanvraag. En natuurlijk fijn dat je weer lekker erbij bent vanavond. We gaan zo naar verzoekje nummer 6 en daarvoor gaan we naar Ede. Naar ons Mees van Harren.

we gaan naar Ede en naar Mees van Harren. Verzoekje nummer 6. En Mees schrijft: goedenavond, Peter Holland. Wil jij een verzoekje draaien voor jou of Judith, broertje Ab? En Ferry, vrouwtje Sil en alle luisteraars van Radio 12-4. Mooie uitzending, vriend. Wil je dan draaien voor mij de Golden Earring met de Twilight Zone? Oh, wat mooi, hè? Uit 1982, Mees. Daar heb ik zin in, ja. Zullen we deze maar gewoon afbreken dan? We gaan naar de Twilight Zone, speciaal voor Mees van Harren.

de Golden Earrings. Kerel 12 en 4. In 1982 heeft meegedraaid van Mees van Arren. Ja, Mees is er blij mee, hè? Ja, ja, ja. Ja, Mees is helemaal goede naam. Peter Holland, wil je een verzoekje draaien voor jou, voor Judith, broertje Ab. En Ferry, vrouwtje Zil en alle luisteraars van Radio 124. Mooie uitzending, vriend. Golden Earring met de Twilight Zone. Die draaiden voor jou. Dankjewel, Mees, voor jouw verzoekaanvraag. En fijn dat vanavond weer lekker mee luistert hier op 124 natuurlijk. Naar Peter Jolland op de zaterdagavond tot aan de klok van 11 uur. We gaan zo naar verzoekje nummer 7, naar Ade Hens hier in de Veenendaal. De Veenendaal aan de Utrechtsheuvelrug. Oh, wat klinkt er mooi.

We gaan naar verzoekje nummer 7. Ada Hensen, goedenavond. Ada Schem, goedenavond Peter. Graag een mooi plaatje voor jezelf, voor Judith. Jan Heekamp, Mark van den Burg. De Wout en mezelf. En iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel en succes. Dankjewel Ada Hensen. Voor jou heb ik uitgezocht Anthony Fokkema. Ik voel me vrij als een vogel.

prachtige plaat van Anthony Fokkema. Ik voel me vrij als een vogel. En we draaiden natuurlijk mee voor Ade Hensen hier in Veenendaal. Ja, hij valt de panfluit tussendoor. Ik ben nog aan het oefenen trouwens.

We draaien hem even voor Ade Hens. En Ade Hens is geen goede naam, Peter. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Voor Judith, Jan Heijkamp, Mark van den Burg, Wout en mezelf en iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel en succes. Dankjewel Ade Hensen. En fijn dat vanavond lekker meeluisteren weer naar Petertje Holland op de zaterdagavond. Mensen, het is erg rustig in de verzoekbox en op de WhatsApp. Dus als jij nou wat wil aanvragen, doe dat gerust. Dat kan allemaal hier op 12.24. Een verzoekje kun je aanvragen via WhatsApp 06-82-77-2405. Natuurlijk ook via de website www.radio1204.nl. Goedenavond, dit is Peter Joland.

0: Ja, wie staat daar aan de deur? Klaas Vaak. Goedenavond, Klaas. Ja, de hond die blaft altijd als Klaas aan de deur staat. Samoza, heel goed, Klaas. Doe maar lekker mee. Samoza. Ook een hele goede avond in Wapenveld, Robert-Jan. Robert-Jan, de technische man van 12.4. Tevens DJ. Hij is net wakker en dan gaat er nachtdienst in. Ach, man. Ik heb bijna mijn vakantie erop zitten. Ja, eigenlijk al helemaal. Het is nu weekend. 5 weken voorbij gevlogen, mensen. Maar we gaan naar Klaas, hè, zei ik. Klaas Vaak. Klaas Vaak, die schrijft Peter. Succes. Verzoekje nummer 30, dacht hij. Maar dat is helemaal niet waar. Het is vanavond ontzettend rustig. Doe maar een mooie voor jou, voor Judith en alles en iedereen namens ons hier van de camping in Vierhouten. Ahoy! Sa-sa-moza. Ja, Klaas, ben je er morgenmiddag, kerel? Of blijf je lekker op de camping? Laat het even weten. Ja, ik denk dat het ook wel heel warm zou zijn op die camping op dit moment. Vandaag was het 27,5 graden, zoiets, volgens mij, dacht ik. Zo even aan mijn hoofd. En dan is het zo warm op de camping. Ja, maar Klaas, die heeft misschien wel weer airco of zo, hè. Maar mocht je dat niet hebben, Klaas, dan heb ik een tip. En die tip zit in het volgende plaatje. Als het nou al te warm wordt, Klaas, dan kun je nog altijd gaan zwemmen, hè. Klaas, de volgende is voor jou, kerel.
1: Luister u mee hoe het bij ons vaak gaat. We gind onschuldig, we doen niemand kwaad. Maar zijn we binnen lekker op dreef.

Zwemmen zonder slip. Was even een tipje voor Klaas Vaak. Als hij het warm hebt, hè. Hoppa. Ja, die Klaas. Lekker aan het genieten van de vakantie. Ook op 12.04 had hij verlof aangevraagd, hè. Volgens mij is het afgekeurd, maar hij blijft gewoon weg, hè. Ja. Hij heeft helemaal gelijk, Klaas. Ja, de Klaas schreef me Peter succes. Verzoekje nummer 30, dacht hij. Maar dat is helemaal niet zo, want het is ontzettend rustig. Denk ik, doe maar een mooie voor jou, voor Judith. En alles en iedereen namens ons hier van de camping in Vierhouten. Ahoy! Dankjewel, Klaas. Lekker genieten van jouw welverdiende vakantie. En groetjes aan iedereen natuurlijk daar op de camping. Hè. Namens Peter Holland en Judith.

We gaan ook even wat meedraaien voor Robert-Jan van Bennekom. Daaruit het prachtige Wapenveld. Wat ik al zei, de technische man van 12-4. Hij zorgt ervoor dat de hele boel draaiende blijft hier. Hè? Het is net de kapitein van het schip. Zo moet je het zien, hè. Hij is net wakker, hij gaat zometeen werken. Succes met werken, Robert-Jan. En voor jou gaan we even een mooie plaat draaien van Rini van der Heijden. Met Adios, Adios Maria. Dankjewel Robert-Jan voor de reactie.

Rini van der Heijden, adios, adios Maria. Even meegedraaid voor Robert-Jan. Robert-Jan van Binnenkom. Robert-Jan. Ah. Werkse kerel. En bedankt voor jouw reactie natuurlijk.

We gaan naar Jan Heikamp. Hij zegt, doe even die nieuwe van Belinda Kienaar. Ik heb hem helaas niet. Hij stuurt hem nou ook toe. Het probleem zit erin, Jan. Als ik mijn programma's op de computerschermen zet, dan kan er ook helemaal niks, geen geluid binnentreden. Tenzij dat ik de mobiel pak, aangesluit op een mengpaneel en noem maar op. Dus liever volgende week, Jan. Ik ga hem natuurlijk wel eraf halen. Maar we gaan er zo meteen even wat draaien voor... even kijken wat ik zeg. Van Joanne Hammer. Hamer, hè? Joanne Hammer. Ik had hier nog een plaatje klaarstaan. Ik weet alleen niet van wie, hè. Helemaal niet druk en toch in de war. Hoe is het mogelijk, hè?

Eens even kijken of we wat moois kan vinden van Joanne. Jan, ik pak voor jou dat nummer erbij van Iets van Gevoel. Van Joanne Hamer. Speciaal voor jou, Jan. Ja, Jan Heikamp natuurlijk hier in de Veenendaal.

Johan Hamer, iets van gevoel. Een meter uit van Jan Heikamp hier in Veenendaal. De man van de Piratenclub natuurlijk op de vrijdagavond. Dankjewel Jan voor je aanvraag.

Johnny Hyatt. Johnny Hate, hè, is volgens mij. Have a little faith in me. Dan zag ik in één keer op een screenshot staan van hem. Dus ik denk dat hij die wel wil horen, lijkt mij. Hè. En dan hebben we nog een screenshot. Dat is zo klein, dat kan ik niet lezen. Daar heb ik een vergrootglas voor nodig, Ronald. We gaan even deze mooie plaat voor jou draaien, kerel. Komt-ie aan, hè.

het volgende verzoekje gaan we naar Ede, naar Mees van Harren. En Mees die schrijft, doe er nog maar eentje, Peter. Wil je een nummer draaien van Michael Scheffer met de sterren blijven stralen? En dat voor het hele team van Radio 1224. Dankjewel, Mees. We gooien hem erop op de platenspeler. Daar is hij.

Sterren blijven stralen van Michael Scheffer. Een meedraait voor Mees van Harren uit de prachtige Ede natuurlijk. Dankjewel Mees voor je verzoekaanvraag. Ja, lieve mensen, ik ben afgestemd door Studio 1 in Veenendaal. Radio 12.4, Petertje Holland. Aan de knopjes. We zijn er live tot 11 uur vanavond. Als je een verzoekje hebt, WhatsApp 06-82-77-24-05. Of via de website www.radio1204.nl. Ja, Mees zeg, ik weet niet of er nog één bij kan. Altijd Mees, hè. Het is ontzettend rustig, dus het kan allemaal, hè. Het is vakantietijd, dat is duidelijk, hè.

0: gaan voor Mees even meedraaien. Bert de Steigerpijp. Met Franse Les. Lekker plaatje, Mees. Oh, die houdt de abrupt op, hè?
1: Ah, très bien, rock and roll.
0: Deze voor jou, Mees.

0: Def Rhymes en Ronnie Ruijsdal van Wakka.
1: Pola, pola, pola, en, oh, het is afgelopen.
0: Even een verzoekje binnen van Willem Leeuw en Overberg. En ook Mees. We gaan eerst naar Willem de Leeuw. En Willem schrijft, heb er nog een plekje, Peterke? Wil je dan draaien Heino met Alte Kameraden? Of helemaal Hollands en Willy Oosterhuis met Mega Piraat uit het Oosten? Ik heb voor jou klaarstaan Heino met die Alte Kameraden, Willem. Ik weet niet hoe de kwaliteit is, hoor. Ik heb hem niet voorgeluisterd, dus we gaan hem even proberen voor jou. Het is natuurlijk al een oude, hè? Komt-ie aan, Heino met Alte Kameraden.

Even meegedraaid voor Willem de Leeuw Heino met Alte Kameraden. Even kijken, Willem, doen die volgende ook even voor jou. Helemaal Hollands en de Billy Oosterhuis met Megapiraten uit het Oosten.

Helemaal Holland en Willy Oosterhuis, mega piraat uit het oosten. Even meegedraaid voor Willem de Leeuw. Laat gaan. We gaan er wat mooie plaatjes mee draaien voor Mees van Haren uit Prachtigheden. We beginnen met deze mooie plaat van Henk de Nijven en de Jets met de Guitar King 1975.

Jack Jersey in de Still of the Night. Even meegedraaid voor ons Mees in Ede natuurlijk. Dankjewel Mees. We gaan ook wat meedraaien voor Jan van der Brink daar in de Rhenen. En hij zegt, kun je voor mij draaien de classics met Looking in the Eyes of Melanie. Ik zeg, ja dat doen we gewoon Jan. Voor jou altijd.

gingen terug naar 1975. Mijn beste vriendin van Mieke. Hier op Radio 1204. Ook een hele goede avond, Joop Ruitenbeek. Hij kwam net binnenwandelen. Ik heb wat voor jou klaarstaan, Ruitenbeek. Ik zit net tegen Jan van der Brink te vertellen dat ik een nieuwe brommer heb. Dus ja, daar past de volgende plaat bij. Maar hij, ja, ik ga ermee naar Lunteren. Dat vond ik leuk, hè? Ja.

Opa op de brommer naar Lunteren. Hey! Even meegedraaid voor Joopie Ruitenbeek. En inderdaad is AI, Joop.

Ja mensen, we zijn aan het einde gekomen van de zaterdagavondprogramma van Pedertje Holland. Dat natuurlijk allemaal voor Radio 12C4.

kan nog een berichtje van Wouter Wit. Die schrijft alvast bedankt u voor de sound. Het was weer dikke mik. Groetje daar en tot de volgende bak herrie weer schrijft hij. Dankjewel Wout. Ook Jan Heikamp, hij is nog wakker, hè? Ja, ja. Dankjewel voor de plaatjes en de babbelsmaat. Slaap lekker en een fijn weekend verder. En tot vrijdag maar weer. Dankjewel, Jan. Jan, genieten van de wedstrijd morgen. Ik vond de kwalificatie vandaag ook wel interessant. Vooral omdat Hamilton op het laatst nog even... Ja, die nummer 1 kwijt was, hè?

Ook nog een reactie van Mees van Harren die schrijft: bedankt weer voor je mooie programma, Petertje. Dankjewel, Mees. Slaap lekker zometeen natuurlijk. En morgen gezond erop, hè.

Ja, de mensen, er was weer op deze zaterdagavond 25 juli. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren allemaal. Natuurlijk bedankt voor de leuke reacties. Bedankt voor het aanvragen van de platen. Bedankt voor het reageren op Facebook. We zitten al dik in de overuren, zie ik. Ja, Wout, zeg al, je bent over tijd. Eerlijk gezegd ga ik het niet in de gaten, hè, Wout. Mensen, het was iets rustiger dan normaal op deze zaterdagavond. Het is natuurlijk vakantietijd. Ik was er zelf ook een aantal keren niet. 2 of 3 keer. 3 keer misschien wel niet, hè?

0: Peter, ik ga zo naar bed. Jij ook?
1: Jazeker, kom er zo aan. Ik zou bijna zeggen omdat je het zo lief vraagt, ja. Mensen in de Westerveer, ook in een reactie van Ada, even oplezen. Ada schrijft, dankjewel voor de plaatjes Peter, wel rust en geniet van de zondag en een fijne werkweek. Dankjewel Ada. Ada, bedankt voor het luisteren en bedankt voor de reacties natuurlijk en bedankt voor het aanvragen van de mooie muziek. En graag tot de volgende keer natuurlijk. Fijne voortzetting van het weekend, slaap lekker voor straks.

Ja, na de uitzending gaat hij over op de non-stop programmering, samengesteld door Robert-Jan van Bennekom. Ik zeg altijd maar zo, de muziek is zeker zo mooi. Misschien nog wel mooier. Maar dan zonder gelul van de DJ. Mensen, allemaal bedankt. Slaap lekker voor straks. En een fijne voortzetting van het weekend. Doei doei. Dit was Peter John op de zaterdagavond. Bye bye.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 12.

0: AMC.
1: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland, Radio 1224.
4: Altijd dichtbij.
1: Altijd piraten.
5: Altijd piraten.

Soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in haar stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, toe, open nu je poort.

soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in een stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, doe open nu je poort.

0: weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten.
1: Jouw weekendvriendje.

yesterday. Het was gewoon een door de weekse day. Zat ik alleenig in een soort café, verdrietig achter een slapen thee. Yesterday.

0: vrije radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.
2: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlak bij Barneveld trok ik over de grens.

maar verdriet, dat brak haar hart. Ja, het afscheid was voorgoed.

zonnetje schijnt op jouw radio. Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is eerst droog met later in het noorden mogelijk wat lichte regen bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de ochtend is het bewolkt met overal kans op wat lichte regen. 'S Middags blijft het overwegend bewolkt en trekken er een paar buien van het westen naar het oosten over het land. Het wordt een graad of 22 en er staat morgenmiddag een matige westelijke wind die vrij krachtig is in het noordwestelijke kustgebied. Ook morgenavond kunnen er nog een paar buien vallen. Op maandag is er nog kans op een buitje, maar daarna krijgen we zonnig, droog en steeds warmer zomerweer. Op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen van 32 tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten-hits.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.